Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. De asielministers van de Europese Unie praten de komende ochtend tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is onder meer bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarop de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde gisteren al verzoenend en schreef dat zowel Spanje als Marokko de crisis efficiënt en effectief hebben aangepakt en met succes illegale migratie naar het Spaanse vasteland en Europa hebben voorkomen. Het weer, vooral over het zuiden en oosten, trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm de komende dag, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gistermiddag werd vanwege de rook al een NL-alert verstuurd naar inwoners van een aantal omliggende dorpen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten, volgens Zelensky om het bestuur van zijn land een nieuwe impuls te geven. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer: over het zuiden en oosten trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten aan het persbureau ANP. Gistermiddag ging het nog om 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van twee helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gisteren werd naar inwoners van een aantal dorpen al een NL-alert verstuurd om voor de rook te waarschuwen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak gistermiddag uit. Tot 9 uur vanochtend rijden er door de brand geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten. De Europese asielministers praten straks tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarna de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde eergisteren al verzoenend. Het weer, afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten. Gistermiddag was het nog 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur bij Oostrum in de buurt van Venray te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er nog zo'n 4000, vorig jaar meer dan 5100, een stijging van ruim een kwart. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als zijn legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, tot woede van de Spaanse premier Sanchez. Na jaren mag de Boeing 737 MAX 7 eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen was de certificering vertraagd. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, omdat hij relatief klein en zuinig is. Het weer, afwisselend zonnige periode en wolkenvelden, en vooral in het oosten kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg heeft zich uitgebreid tot ongeveer 100 hectare en is nog altijd niet onder controle. Bij een woningbrand in Kadier en Keer heeft gisteravond een explosie plaatsgevonden in een garage. En volgens het waterschap Limburg ontbreken op dit moment de regels om tijdens extreme droogte een verbod op het oppompen van grondwater in te stellen. En daardoor kan de crisisorganisatie daar nu niet ingrijpen.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Volgens de veiligheidsregio heeft dat te maken met het ruige terrein.
3: Moeilijk toegankelijk gebied. Dus voor onze tankauto's spuiten, die kunnen moeilijk het gebied in. Waardoor je echt niet bij de brandhaard kunt komen en eigenlijk eromheen moet zorgen om de brand tegen te houden.
2: Straks gaan er weer blushelikopters van Defensie de lucht in om te helpen. Die mochten in het donker niet vliegen. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100. Vorig jaar ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de gas- en alarmpistolen steeds meer gebruikt in het criminele circuit.
4: Ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar en ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
2: Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, tot woede van de Spaanse premier Sanchez. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Het weer nog, zon en wolkenvelden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden.
0: Dit is L1, 7:03. Houd er rekening mee. Door de brandende natuurgebieden in Oostrum rijden vanochtend geen treinen tussen Venray en Boksmeer. En Arriva verwacht dat de treinverkeer op de Maaslijn in elk geval tot 9 uur plat ligt.
5: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
6: Houd misdaad uit je buurt.
5: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
7: Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart, het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt.

0: Night City. Gisteren 36 graden in de provincie. Wow! Klein beetje regen is er gevallen. Wie ze bedenken in een gemeen geweest, Maarten. Heb ze enigszins een beetje gehuurd voor de regen of onweer?
1: Ja, één klap en dat was het.
0: Een beetje regen. Ja, dat is niet veel, hè? Ja, dat was... Laten we hopen dat het in de oosten vandaag toch een beetje regen, jongens.

0: uiteraard deze ochtend vuil over de grote natuurbrand in Vendra. Die is vanochtend nog steeds niet onder controle. Tot 100 hectare natuur is inmiddels verwoest en honderden brandweerlieden zijn nog altijd bezig met de bestrijding. Ook de Maaslijn ondervindt hinder en het NL-alert blijft van kracht voor de omgeving. We spraken eerder vanochtend met Danielle Engels van de Veiligheidsregio Limburg over de laatste stand van zaken.
1: We zijn de nacht ingegaan met een brand die nog niet onder controle was. Dat is nog steeds het geval. Er is inmiddels 100 hectare bos in vlammen. Er zijn enorm veel brandweerlieden hier. De brandweer van Limburg die wordt ondersteund door brandweerlieden uit het hele land om deze brand te blussen.
0: Ja, waar lag nou vannacht de grootste uitdaging voor de brandweerlieden?
1: Toch wel enerzijds de steeds veranderende wind. Waardoor het moeilijk is om de brand onder controle te krijgen. Ook een stukje aflossing natuurlijk. Brandweerlieden worden ook op een gegeven moment moe. Die moeten dan afgelost worden. Daar hebben we volop op ingezet dat we continu konden blijven blussen.
0: Gisteravond is er een NL-alert uitgebracht. Hoe is dat op dit moment? Is het nog steeds van kracht?
1: Ja, is nog steeds van kracht inderdaad. Nog steeds heb je last van de rook, blijf uit de buurt van de rook. Sluit ramen en deuren, geef hulpdiensten de ruimte. Is nog steeds van kracht. Ja.
0: We hebben ook begrepen dat u vanaf 7 uur weer gaat vliegen met helikopters. Ik neem aan dat dat toch wel dat goed is. Laat ik het zo zeggen, dat dat veel kan doen deze ochtend.
1: Ja, die helikopters nemen inderdaad enorm veel water met zich mee. En dat gaat ons blussen zeker helpen. Dat kan vanaf 7 uur weer. Dus daar zijn we heel blij mee.
0: Ja, kunt u genoeg water het gebied inkrijgen?
1: Sorry, wat zeg je?
0: Kunt u genoeg water het gebied inkrijgen?
1: Ja, in de omgeving liggen gelukkig wat meren. De Maas is ook dichtbij. Dat is vooralsnog geen probleem.
2: Hoe is het met de windrichting gesteld en de bedreiging voor dorpen en steden?
1: De windrichting verandert eigenlijk continu. Dat maakt het moeilijker. Maar er zijn in sommige dorpen, in Gijsteren, Maashees, is wel de geur waargenomen van rook. Maar ze hebben geen directe gevaren daar van de rook.
0: Ja, we zeiden al, de brand is nog niet onder controle. Wat verwacht u wat er vandaag moet gebeuren voordat het wel echt onder controle wordt beschouwd?
1: Heel veel blussen. We hopen dus dat de blushelikopters dadelijk ook goed hun werk kunnen doen. En dan gaan we zien in de loop van de ochtend hoe het zich gaat regelen hier. En dan kunnen we beter een zicht krijgen op hoe lang dit nog gaat duren.
2: Nou, ik heb begrepen dat het treinverkeer ook nog steeds stilgelegd is.
1: Ja, dat klopt.
2: En heeft u daar enig zicht op hoe lang dat gaat duren bijvoorbeeld?
1: Nee, dat is ook een verhaal van ProRail en daar heb ik geen zicht op.
0: Danielle Engels van de Veiligheidsregio, dankjewel. En straks om 7:50 krijgen we wederom een update.

0: Turn the lights out. Hier bij Alain Huppakee. Die groentelamps hebben binnen aan. Dat is natuurlijk de zon. En de zon gaat het vandaag weer warmte brengen van 30, 34 graden. Stel dat we op vakantiebus geweest. Ze is op een campingbus geëvacueerd in verband met die bosbranden door. Wie is het dan om de nacht door te brengen in een hotel? Nou, dat gooi straks allemaal uur voor onze verslaggevers. Want door gewoon die even een kiesje nemen. Verder met de Vurgleur. Wat is hier allemaal mee bezig? Het thema vandaag is Joris 70.
1: Hey! Hey! Pascal, Maarten en alle gloeibappies.
0: Goedemorgen, Fassi.
1: Nou, doordraaien zich het bepaalde draad dat het de 70s is. We gaan van de fout toe tot over 70.
0: Een fout, hè?
1: En wel van Love met Your Mike, of Your the Greatest Lover.
0: Oh, ja, ja,
1: ik denk net rentje 70 inderdaad.
0: Ja, ja, ja.
1: Goed, dus ben je bijdragen. Ja, vandaag weer twee keer even kieken in Kempen. Ja. En dan een paar keer koppelen in Venlo weer. Of lossen in Venlo bedoel ik. En dan, ja... Knommelen we de dag op wel vol, hè? Dus. Nou, maak er allemaal een schoenen werkdag van. Fijne uitzending nog. En radio aan.
0: Radio aan. Dankjewel, Fossi, voor de bijdrage deze ochtend. Lekker wat aanknommelen deze dag weer genoemd, hè? Wat heb je nog, Maarten? Zien dat,
2: Ja, ik heb behoorlijk wat nog, hoor.
0: Zoals?
2: Margot Heijn, hè?
0: Margot Heijn.
2: Ja, ik viel even stil, want? Dacht meteen vriendin.
0: Ach, is dat weer zover? Is het met Donna Summer dan? Ach, god, daar snap ik het.
2: Margot zegt, goedemorgen Maarten en Pascal.
0: Ja?
2: Jaren 70 vandaag. Donna Summer met I Feel Love.
0: Ik snap het, dat ze dan even stilvelt. Dat ze denkt van, nou, het is nog geen dans donderdag, maar het kan wel gebeuren. Oh, weet ze wat, pak je even John, misschien heb ik het van mij. John, hallo!
3: Goedemorgen Pascal en Maarten.
0: Hallo.
3: Goedemorgen,
0: Groeiwappie. Welkom.
3: Ik wens voor iedereen een hele fijne dag vandaag. Vanmorgen lekker naar buiten, nog een lekker beetje afgekoeld.
0: Heerlijk, lekker, fijn.
3: We hebben een goede waaier, dus we hebben toch wel goed kunnen slapen. Ik dacht voor de voorgloeien vandaan aan Genghis Khan.
0: Genghis Khan.
3: Genghis Khan. Groetjes en Radioa.
0: Radioa, dankjewel Johnny voor de bijdrage.
2: En dan heb ik nog Fiele Gijslaars. Goedemorgen. Bij deze wil ik iedereen bedanken die ermee bezig zijn om de brand onder controle te krijgen.
0: Zeker.
2: De voorgloeier. Dan ga ik voor de pil in brand van Rowan Herzen. Ik weet niet of dat nou zo toepasselijk is.
0: Nee, maar goed.
2: Ik kan me er wel wat bij voorstellen.
0: Zeker.
2: Barney Zijlstra, die gaat ook voor Radar Love van de Golden Earring.
0: Oh, zeg de beste, heb je wie, hè?
2: En Ronnie Notermans. Goedemorgen, Maarten en Pascal. Ja, op deze 70s DDD, doordraai dinsdag, gewoon ik met... Met het al voorgestelde shout van de Tramps.
0: Shout van de Tramps.
2: Fijne uitzending. Ron Notermans uit Klein Donder.
0: Dankjewel, Klein Donder. We gaan naar Bolden, naar Bram Bongers.
4: Het is zomer.

0: I know, Kings in Town, UB40. Dan heb je een beetje denken dat ik zo even kokosnoten kan halen uit de buim, hè? Want dat is wel een beetje werveur, hè? Maar ja, kokosnoten, kokosnoot, frikandel, we hebben het al dukker gezongen hier bij L1. Het is tien geworden voor de oplossing van vandaag van...
1: De Volgroeijacht.
0: Ja, ja, ja, want er is niks voorbij gekomen. We kunnen uiteindelijk gewoon vertellen welke platen deze ochtend geworden. Wat de meisjes stemmen hebben, want we begonnen door de jaren 70. Het is wel een beetje stevig, dit.
2: Ah, oh, was wel lekker wakker worden, wakker blijven, toch?
0: Als ze dat maar wets. Ja. En die kent eigenlijk een loggitaar, kent ze alvast klaar zitten. Ja. Wets, man, lekker meedoen. En dat doen we met Raider Love.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Wacht, dit is L1 met het nieuws, maar we beginnen uiteraard met de natuurbrand.
8: Ja, de natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle en heeft zich vannacht uitgebreid, zegt Danielle Engels van de brandweer.
9: Er is inmiddels 100 hectare bos in vlammen. Er zijn enorm veel brandweerlieden hier. De brandweer van Limburg die wordt ondersteund door brandweerlieden uit het hele land om deze brand te blussen.
8: Nou, ook twee legerhelikopters zouden om 9 uur hun bluswerkzaamheden hervatten. Vanwege de rook blijft een NL-alert van kracht en tussen Boksmeer en Venray rijden tot 6 uur vanavond in ieder geval geen treinen. Bij een woningbrand in Kadir en Keer heeft gisteravond een explosie plaatsgevonden in een garage. Niemand raakte gewond. De brandweer was uren bezig met het blussen van twee elektrische auto's. Die zijn in speciale dompelcontainers geplaatst om herontbranding te voorkomen. Volgens het waterschap Limburg ontbreken op dit moment de regels om tijdens extreme droogte een verbod op het oppompen van grondwater in te stellen. Daardoor kan de crisisorganisatie daar nu niet op ingrijpen. Ondertussen blijft de grondwaterstand op sommige plekken zeer laag. Andere provincies, zoals Noord-Brabant, werken al met strengere regels en verplichte metingen van grondwateronttrekking. De watervogels die de afgelopen weken dood of verlamd uit de Geuseltvijver in Maastricht zijn gehaald, hadden geen vogelgriep of botulisme, blijkt uit onderzoek. De oorzaak van de vogelsterfte is daarmee nog altijd onbekend. Uit voorzorg blijven de waarschuwingsborden staan en adviseert de gemeente honden niet uit de vijver te laten drinken of erin te laten zwemmen. Het weer in Limburg wisselend bewolkt met geregeld zon. Door de hoge luchtvochtigheid wordt het drukkend warm met maximaal rond de 34 graden. In de loop van de middag en vanavond trekken lokaal stevige onweersbuien over de provincie met kans op hagel en flinke windstoten.
7: Alleen verkeer door de brand in het natuurgebied in Oostrum rijden vanochtend geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Arriva verwacht dat het treinverkeer op de Maaslijn in elk geval tot vanavond 6 uur plat ligt. Er worden bussen ingezet. En hou er rekening mee, mega grote flitsmarathon de hele week door heel Europa.

0: hebben ze al in de Ellen-ochtendshow van deze dag. Dat we uiteraard veel aandacht besteden aan natuurbranden in het noorden van de provincie. En bij de natuurbrand gaat ook een paar met mensen die gisteren zijn geëvacueerd. De mensen hebben verbleven, zijn verbleven in Hotel Asteria in Venray. En onze collega Ruud van Broekhoven is daar op dit moment. Ruud, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ik heb me voorgesteld dat deze mensen behoorlijk geschrokken zijn gisteren, dat ze horen dat ze moeten evacueren.
1: Ja, dat is één ding wat zeker is. Toen ik hier aankwam, toen zag ik geen rookwolken bijvoorbeeld op de A73. Maar ik zie wel heel veel brandweerwagens hier staan buiten op parkeerterrein. De weg hier is ook helemaal afgesloten. En de mensen die zeg maar geëvacueerd zijn, die in het hotel geslapen hebben, die druppelen nu een beetje binnen om te ontbijten. Wouter is één van hen die net even opzat om een broodje te halen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, want de eerste vraag is natuurlijk, hoe heeft u geslapen?
2: Ja, niet super. Maar goed, in ieder geval beter dan in een tent op de camping. Maar je bent onrustig in je hoofd. Je vraagt je toch af, wat gebeurt er vannacht? Hoe gaat het? Dat.
1: U bent op vakantie met een tent, met een gezin. Bent u op die camping?
2: Ja, klopt. Ja, we waren eergisteren aangekomen op de camping. Dus we hadden er net één nacht op zitten. Ja.
1: Wanneer merk je dan wat?
2: Gistermiddag kwamen we terug van boodschappen doen. En toen werden we al ingehaald door de eerste brandweerauto's. En op de camping begonnen we eigenlijk al heel snel de rook te ruiken. Dus toen hadden we al door, dat is wel serieus. En we zagen al heel snel rookwolken en dergelijke boven het bos.
1: Wat denkt u dan?
2: Dan flitst wel door je hoofd dat je alle beelden uit Frankrijk en Spanje. Ja. Dat je denkt van, je denkt relatief veilig te zijn in je eigen land. En dan, dan gebeurt dit. Ja. En dan staan we net, de camping stond onder de rook gistermiddag. Dus daar hadden we heel erg nadeel van. En dan schrik je wel.
1: Ja. U had gelijk last van die rook ook?
2: Ja. Ja.
1: En wat denk je dan? Tent inpakken, wegwezen?
2: Nou, tent inpakken, dat is bij ons niet zo makkelijk. En daar ben ik wel even 2 uurtjes mee bezig. Maar we hadden wel zoiets van, oké, vluchttasje klaarzetten, waardevolle spullen erin. Even zorgen dat we een nachtje ergens anders kunnen slapen. Even wat eten, wat drinken. Zulke soort dingen, ja.
1: U bent heel rustig onder, hè?
2: Ja. Ja, je moet er maar wat van maken. Hè. Ja. Ik bedoel,
1: geen paniek bijvoorbeeld, dat u zegt van, we moeten nu weg, nu is het...
2: Nee, geen paniek. Nee, zeker niet. Nee, met paniek, daar word je niet... dat is niet verstandig. Nee.
1: U bent met uw gezin op vakantie. Dan komt een moment dat u zegt van, nu gaan we weg. Hoe is dat gegaan? Is dat u verteld of bent u zelf gegaan?
2: Nou, het was een beetje hybride. We hadden zelf al zoiets van, het is wel goed geweest nu. Want de rook werd echt wel heel erg dik. En begon ook echt wel zeer te doen in je neus en dergelijke. Dat we dachten, dit is niet gezond. Nee. En op het moment dat we de tas in de auto stonden te laden, reed de politie het terrein op met speaker van, u wordt verzocht om het terrein te verlaten. Ja. Ja.
1: Nu is het een dag later. Ik zeg het al, ik zie geen rook, maar ik zie weer heel veel wagens zie ik staan. Wat is uw plan vandaag?
2: Ja, ik zei net, we zijn als gezin op vakantie, dus we gaan er gewoon wat van maken. Ja. Dus ik denk dat we gewoon een dagje weggaan of zo. Misschien gewoon even naar het dierenpark hier in de buurt. Ja. We gaan ook gewoon genieten.
1: Ik kan me ook voorstellen dat u zegt van, ik wil zo snel mogelijk weg van die camping.
2: Nee, dat heb ik eigenlijk niet. Nee, op zich, de camping is prima. Dat is alleen even de pech van een omstandigheid in de omgeving. Ja, het is wel even de vraag, hoe treffen we zo meteen de tent aan? Ik verwacht niet dat de tent... de brand zeg maar, over de camping heen is gegaan. Ja. Hoeveel rookgeur zit er in de tent? Ja, geen idee.
1: Nee. Vakantie gaat hier in ieder geval voor u en voor uw gezin gewoon door.
2: Juist. Ja.
1: Okay. Nou, dat is een van de gasten die hier zeg maar net wakker zijn, ontbijtje eten en een nieuwe dag, een nieuwe vakantiedag beginnen.
0: Ja, toch raar om zo'n vakantiedag te beginnen natuurlijk. Is er ook al duidelijk, stel ervoor dat ze vandaag niet naar de camping terug kunnen gaan. Of ze dan ook weer een nachtje kunnen blijven?
1: Nou, wat ik van Wouter hoorde was dat de gemeente en dat het hotel heel servicegericht is. Ook toen ik hier binnenkwam, zeg maar, zat een mevrouw hier bij de ingang. Iedereen kan hier plaatsnemen die hier slaapt of die hier gewerkt heeft. En ik neem aan, als het vannacht nog niet kan, dat ze inderdaad gewoon hier nog een nacht, maar dat zijn mijn woorden, hier gewoon kunnen slapen. Want het belangrijkste is dat deze mensen gewoon een vakantie kunnen vieren. En wat meneer ook zegt, we gaan er maar het beste ervan maken.
0: Ja, dat is ook mooi natuurlijk. Ruud, je zei altijd ontzettend veel brandweerwagens daar in de buurt bij jou. jou waren. Ja. Neem ons eens even mee. Wat zien we allemaal voor korpsen daar?
1: Nou ja, we weten dat gisteren heel veel korpsen uit het land. Ik las ook op een gegeven moment Utrecht die naar Limburg toe kwamen om te assisteren. Je moet je voorstellen, dit is natuurlijk vanaf gistermiddag, 12 uur, heel de nacht doorgegaan. Ik hoorde vannacht wel de onweersklap in Venlo met regen, waarbij ik hoopte dat het heel veel zou zijn. Maar ik weet niet of het hier uitgemaakt heeft. Ik weet dat er veel verloren is gegaan. En de snelweg, zeg maar, als je die neemt richting het hotel, is afgesloten voor het verkeer. Daar komt niemand meer door. En als ik nu even naar buiten kijk, dan zie ik heel veel van die grote rode blokken van brandweerwagens en overlegcentrales. Mensen en ook mensen, ook vakantiegangers met de honden, die maken praatjes, zie ik nu, met de brandweerman. Om toch eventjes de schrik te bekomen. Wat is er nou gebeurd en hoe is het afgelopen nacht gegaan? En deze meneer geeft ook aan van de camping staat er natuurlijk waarschijnlijk nog wel. Alleen, hoe tref ik mijn tent aan, die rook die hier overheen gegaan is? Is dat nog om te blijven of is het toch om overmorgen of vanavond te zeggen van we pakken de boel in en we gaan weg?
0: Dat is even
1: vragen die hier allemaal nog naar spelen,
0: Ruud van Broekhoven bij Hotel Asteria aan de Venray. Tot zover, dankjewel. Ja.

0: Love Not War in de Ellen Offen Show.
1: L1 Media Overzicht.
0: De vuurbrand bij Vendraai, daar hebben we het al de hele ochtend over, heeft zich vannacht verder uitgebreid en is nog altijd niet onder controle. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zegt de veiligheidsregio Limburg-Noord.
2: Het gebied is moeilijk toegankelijk. Dat zorgt ervoor dat onze voertuigen ook niet echt tot in de kern van het bosgebied door kunnen dringen, maar echt aan de randen, om daar uitbreiding verder te voorkomen. Maar in het bosgebied zelf kunnen we heel moeilijk die uitbreiding tegengaan.
0: Er zijn inmiddels ongeveer 100 hectare bos verbrand en vanochtend om 9 uur zullen ook weer blushelikopters voor ingezet.
3: Politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en glas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het ruim 4000, vorig jaar bijna 1100. Volgens de politie worden de gas- en alarmpistolen steeds meer gebruikt in het criminele circuit.
4: Ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar en ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
3: Ja, meestal worden die wapens in Duitsland gekocht, zegt de politie, omdat daar geen vergunning nodig is. Kopers moeten alleen aantonen dat ze meerderjarig zijn.
0: De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling komt vandaag weer met een nieuwe droogtemonitor. Die brengt onder meer de dalende waterstand in de rivieren en de aanhoudende droogte in beeld. Er is de afgelopen tijd steeds minder water beschikbaar voor scheepvaart, landbouw en natuur.
3: EU-ministers hebben spoedoverleg over de situatie in de Spaanse enclave Ceuta. De Spaanse aanpak van die onvoorziene migrantenstroom kon internationaal op veel kritiek rekenen. In een brief aan EU-commissievoorzitter Ursula van der Leyen werd daarom opgeroepen tot gecoördineerde actie.
0: En dan even sportnieuws. Voor NEC gaan de voorrondes van de Champions League vanavond beginnen. NEC moet twee tegenstanders uitschakelen voor een plaats in het grootste toernooi van de voetbalwereld. In een bloedheet Griekenland speelt NEC tegen Olympiakos. Deze supporters, vader en zoon, zijn er ook naartoe gevlogen.
5: Hij had zo snel geboekt. Hij wou hem niet alleen gaan. Dus ik dacht, daar ga ik ook mee. Ja, ik vind het wel geweldig om mee te maken. Ik verwacht natuurlijk wat je zegt. Tenminste, iedereen zegt een extra keer toch. Ja, daar hebben wij nog niet meegemaakt. Dus we gaan het zien.
0: Olympiakos is een zware tegenstander. De Grieken speelden vorig seizoen ook in de Champions League. Toen speelden ze thuis gelijk tegen PSV en wonnen bij Ajax.
3: En op deze 4 augustus staat nog op de agenda dat de Nederlandse atletiekploeg voor de EK in Birmingham wordt gepresenteerd. En de 4e etappe van de Tour de France Femme wordt verreden vandaag.
0: En tot zover het Media Overzicht hier in de Ellen Ochtend Show.
1: Dit is L1.

0: Het Belinda Kralamer, hè, van deze place en in de L in of de Joe 9 gebracht worden. Op deze dag, dat we toch even terugkijken in de bruin, wat op dit moment nog steeds niet onder controle is. We kregen dan vanmorgen vroeg al heel vroeg een foto van binnen. En de zus van morgen echt heel goed, hoor.
1: Oh. Ja.
0: Ongelooflijk.
1: Wat een rode gloed is hier.
0: Ja, zeker dat, hè. Ja. Goed, we houden op de hoogte natuurlijk alles wat ermee te maken heeft. Maar we gaan ook even kijken in de provincie wie er door op dit moment is. En dat heeft te maken met de weerwaarnemingen. Ja, want die hebben we ook nog.
1: Absoluut. En de eerste die we binnenkregen, die was van Peter Meijer. En ja, die zit weer in Roermond. En ja, het blijft het toch zeggen. Spiegeltjes, daar had hij vorige week ook al het over. En het lijkt wel Frankrijk.
2: Goedemorgen Maarten, Pascal en luisteraars Alleen Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Rumming. Ja, het is vanochtend een beetje bewolkt, maar wel al 22 graden. Het zal vandaag 32, misschien 33 graden worden. Met op het einde van de dag toch weer kans op een onweersbui. Voor de rest zal de zon vandaag zeker niet ontbreken. Dus als je buiten bent, smeer je goed in. Drink voldoende. En let natuurlijk om de mensen in de buurt of alles goed gaat. En voor de rest, maak er een mooie dag van. En tot morgen.
0: Tot morgen. Nou, ik zou daar een ezeltje neerzetten en een paar kwasten pakken. En dan een prachtig schilderijkje kan ze ervan maken.
1: Prachtig uit, hoor.
0: Heerlijk, geweldig.
1: En het spiegeltje is natuurlijk het water, hè, want er staat weer geen wind. Dan gaan we naar het dak. Het dak op, zeg maar even.
0: Zeker. Dus
1: bij Maastricht Airport bij Helmoet Weissen. Ook weer veel bewolking te zien, hoor.
3: Een goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leemshow. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Starten vanavond Zuidoosten, starten met zwaar bewolkt weer. Wat goed waarnemer is die grijze, donkergrijze en dreigende bewolking. Verder is het Zuidoosten ook nog die oranje gloed rond de horizon waarneembaar. Als we Zuidoosten richting Oosten gaan...
1: Ja, ook weer veel bewolking te zien, hoor.
3: Eén goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leemshow. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Starten vanavond Zuidoosten, starten met zwaar bewolkt weer. Wat goed waarnemer is die grijze, donkergrijze en dreigende bewolking. Verder is het Zuidoosten ook nog die oranje gloed rond de horizon waarneembaar. Als we Zuidoosten richting Oosten gaan, ja, dan kleurt die lucht.

0: witte plukken ertussenin. We hebben momenteel een temperatuur van 21 graden. Niet verkeerd. Iets warmer dan gisteren rond de tijdstip. We hebben een zwakke zuidenwind met behoorlijke windvlagen. Het is momenteel droog, maar beloof vanmiddag niet droog te blijven. Dus denk toch aan die pet, paraplu en poncho. Verder wens ik jullie toch een fijne dag toe. Radio, hè?
1: Radio, hè? Inderdaad, het zit er net even veranderd zo goed als gisteren. Maar goed, ik kan er allemaal nog wel veranderen. Ik ben benieuwd wie het voor de rest is en wie André van Maris, want hij zit er straks groeiger, hè?
2: Ja, zeker in de grashoek.
3: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Op deze dinsdagmorgen vanuit de grashoek, de weerwaarneming. Er is nogal get bewolking vanmorgen. En het is ook behoorlijk benauwd buiten. Zo'n bedempte loog. Ik zoog net op de thermometer 22,3 graden al. Dus dat is behoorlijk warm op de vroege morgen. Het was ook een erg plakke regenacht weer. En ik ben bang dat we vandaag echt niet terug gaan houden. Ik denk de nodige buien voorbij zullen trekken. Ja, we hadden een dag van goed drinken. En ja, met de zon, ik weet niet of het hel met gaat vallen vandaag, maar het leek heel bedempt te blijven. Dat is een heel klein beetje wind, dat is nauwelijks get. Ja, en een warme dag weer vandaag, ruim 30 graden. Dus nou ja, daar gaan we het allemaal mee doen. Hopen dat het metveld met het onweer. Ik wens u een hele fijne dag in de studio en Radio.
1: Radio, ja, we dat hopen ook dat er niet te veel rammelt natuurlijk, maar wel dat er flink wat regen valt. En dat het allemaal een beetje afkult en natuurlijk ook gehoord voor de natuurbranden door. En door Heijvering op de huurte, Hibi L1, komen we zo meteen om het hier vracht weer door met de veiligheidsregio. Eerst komen we naar Venlo, naar Lex Uiting en de zin. Nog even wachten jongens, hier in de Ellen Ochtend Show.

0: September. Give it up, put your hands in the air and make some noise for Raccoon.
1: De Doolhof in Tegelen. De deuren zijn open om 7 uur.
0: Feel their magic and be there.
1: Get your tickets at dedoolhof.nl.
2: Slapen? Ritopark Roermond is een droom. Met Betabed, Swiss Sense, Jask en nog veel meer.
1: Retailpark Roermond. Ik zal shoppen, gratis parkeren.
3: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van de Ananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3 sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De natuurbrand bij Oostrum is vanochtend stabiel, maar nog altijd niet onder controle. Zo'n 300 brandweerlieden zijn bezig met de bestrijding daarvan. Bij een woningbrand in Kadir en Keer heeft gisteravond een explosie plaatsgevonden in een garage. Er zijn geen gewonden gevallen. En volgens het waterschap Limburg ontbreken op dit moment de regels om tijdens extreme droogte een verbod op het oppompen van grondwater in te stellen. En daardoor kan de crisisorganisatie daar nu niet op ingrijpen.
11: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
13: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
12: Vanochtend is er een nieuw ANL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Okhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
14: Enerzijds de Spanje, dat zegt die collega-landen, die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in de problemen.
12: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden.
8: Alleen verkeer. Door de branden in het natuurgebied in Oostrum rijden geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Arriva verwacht dat het treinverkeer op de Maaslijn in elk geval tot vanavond 6 uur plat ligt. Er zijn bussen ingezet ter vervanging van de treinen en ook gewone lijnbussen die blijven rijden. En deze week een mega grote flitsmarathon door heel Europa. En er zijn al diverse controles gesignaleerd. Dus rij veilig en hou je aan de snelheid.
15: Heb je moeite gekregen met opstaan uit je stoel? Neem een sta-opstoel. Mobiliteitswereld Sittard heeft het grootste aanbod sta-opstoelen van de EU-regio. In elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
16: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
15: Mobiliteitswereld. Voor al uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
16: De slaapspecialist van Zuid-Limburg. Grote inwonen. Maastricht.
17: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
18: Hey Frank.
19: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
18: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
19: Oh ja, joh.
18: De gereedschapkist, de meterkast.
19: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
18: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
19: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
20: Top! Jij blijft Bob.
18: Maf, Kees.
19: Nou, succes, hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
6: Ben jij op zoek naar de nieuwste gadgets of slimme oplossingen voor thuis? Bij EP Timmers krijg je advies waar je mee vooruit kunt. Ontspannen begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen. Daar wil ik heen.
21: Aken is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus... samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
22: Een fijne dag zit vaak in iets kleins. Zoals een glimlach of gewoon even samen zijn. Bij Vivantes draait het niet alleen om zorg, maar om leven. Was dat ook bij jou? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
23: Kubota Trekker? Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
22: Of je nu zorg of agogisch bent opgeleid, werkenbijvivantes.nl.

Luister L1 Radio. Met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu. Vrijdag.

0: ochtendshow.
1: Nou ja, de goede nieuwsshow. We hebben slecht nieuws. Want ja, de grote brand in het natuurgebied de Rosmolen bij Venra is nog niet onder controle. Inmiddels is 1 vierkante kilometer natuur verwoest. En door de brand rijden er vanochtend ook geen treinen tussen Venra en Boxmeer. Arriva verwacht voor de treinverkeer op de Maaslijn in elk geval tot vanavond 6 uur plat ligt. Erik Thijssen van de Veiligheidsregio, hoe is de situatie op dit moment?
2: Ja, de situatie is op dit moment dat de brand nog niet onder controle is. Dat er vannacht sprake is geweest van de uitbreiding. De situatie op dit moment wel stabiel is. En dat we eigenlijk wachten om weer met blusheli's dadelijk te kunnen gaan ondersteunen.
3: Ja, je zegt uitbreiding. Hoe kan dat?
2: Ja, het gebied is moeilijk toegankelijk. Dat zorgt ervoor dat onze voertuigen ook niet echt tot in de kern van het bosgebied door kunnen dringen, maar echt aan de randen om daar uitbreiding verder te voorkomen. Maar in het bosgebied zelf kunnen we heel moeilijk die uitbreiding tegengaan.
3: Ja, het is ook een lastige brand, begrijp ik. Naaldbomen zijn het allemaal bijna.
2: Ja, inderdaad, de naaldbomen, wat er gisteren vooral voor heeft gezorgd dat het zogenaamde kroonvuur, dat betekent dat vuur boven in de bomen zit zich op die manier uitbreidt. En dat is moeilijk te bestrijden.
3: Ja, u zegt het is uitgebreid. Bent u dan met te weinig mensen hier vannacht geweest?
2: Nee, we zijn met meer dan voldoende mensen.
3: Hoeveel eigenlijk?
2: Ja, we zitten op dit moment tussen de 200 en 250 manschappen die hier ingezet zijn.
3: Ja, want er vijf, hoe noem je dat, vijf eenheden?
2: Ja, vijf pelotons inderdaad.
3: Vijf pelotons, dat is het woord.
2: Ja, ja, wat eigenlijk betekent een peloton bestaat uit vier blusvoertuigen en een officier die dat aanstuurt, zeg maar. Die worden weer ondersteund door watervoerende voertuigen.
3: Ja, het is niet helemaal ingedampt, maar ik begrijp wel, het is even over het spoor ook heen geweest. Maar dat hebben jullie wel weten terug te dringen.
2: Ja, dat is correct inderdaad. Daar is je even overheen geweest, maar de situatie is namelijk stabiel.
3: Ja, eenheden uit het hele land. Ik sprak net een paar mannen, die komen uit de omgeving van Tilburg.
2: Ja, de ondersteuning, dat is het mooie van de brandweer in Nederland, is dat we elkaar uit kunnen helpen. En dat is in de communicatie en de opschaling is dat meer dan goed geregeld.
3: Ja, ik zie hier wat mensen nu zitten, die zijn de hele nacht bezig geweest.
2: Ja, wat ik hier zie zitten, inderdaad, dat is de hele nacht bezig geweest. Er zijn er ook een aantal bij die nog ingezet moeten gaan worden en zich eigenlijk aan het voorbereiden zijn om dadelijk onder begeleiding dat bosgebied in te gaan.
3: Want hoe lang kan je zo'n sessie doen eigenlijk?
2: 8 uur hebben wij daarvoor staan en dan moet je ook daadwerkelijk afgelost worden. En dat hangt ook wel af van de temperaturen.
3: Maar er zijn dus manschappen, want gisteren om 11:45 meen ik dat het signaal binnenkwam dat er een brand was. Ja, bijna. Het gaat richting de 24 uur.
2: Ja, het gaat inderdaad richting de 24 uur. Dus het betekent ook echt voor de omliggende korpsen, zeg maar, die normaal gesproken dit soort branden zouden blussen. Die moeten ook echt de rust krijgen om weer zich weer op te laden voor een volgende inzet. En dan wordt er in een grotere cirkel gezocht naar andere regio's die daarin kunnen ondersteunen.
3: Ik las gisteravond, toen lag ik eigenlijk al half bijna te slapen. We hebben nog 6 tot 8 uur nodig. Maar wat is jullie voorspelling nu?
2: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de blushelies die dadelijk ingezet gaan worden.
3: Ja, is er die eroverheen en is het dan uit?
2: Ja, was het maar zo simpel inderdaad. Want waar je eerder het vuur boven in de boom had zitten, zit het nu vooral laag op het oppervlak. Dus door de droogte is het ook gelijk, verdampt het heel snel.
3: Oké, dus ja, het is handig dat het er is, maar het is niet de absolute oplossing.
2: Nee, niet de absolute oplossing. Uiteindelijk is het daadwerkelijk de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
3: Ja, en die cirkel proberen jullie wel kleiner te maken zijn jullie daar nog niet aan toe?
2: De cirkel proberen we zeker te kleiner, in ieder geval niet uit te breiden.
3: Ja, en dat is eigenlijk de situatie op dit moment, een soort indammen van wat er nu is, die 100 hectare, die vierkante kilometer.
2: Ja. Ja, dat is correct inderdaad. Die proberen we vooral niet groter te laten worden. En dan is de latere zorg om in de kern verder af te kunnen gaan blussen.
0: Het is zomer in Leeuwarden.

0: Jan Jansen. Hallo in de yellow. Kijk, net al een appje van Hans Wildeboer, laat ons weten. Nou, zeker ook in Mook, daar is natuurbrand op dit moment te ruiken. En ook daar gaan we het hebben over die natuurbrand in
1: L1 Media Overzicht.
0: Want die natuurbrand bij Venray is zich vannacht verder uitgebreid en is nog altijd niet onder controle. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zegt de veiligheidsregio Limburg-Noord.
2: Het gebied is moeilijk toegankelijk. Dat zorgt ervoor dat onze voertuigen ook niet echt tot in de kern van het bosgebied door kunnen dringen, maar echt aan de randen om daar uitbreiding verder te voorkomen. Maar in het bosgebied zelf kunnen we heel moeilijk die uitbreiding tegengaan.
0: En vanochtend om 9 uur zullen ook weer blushelikopters worden ingezet.
3: De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er ruim 4000, vorig jaar bijna 1100 meer. Volgens de politie worden de gas- en alarmpistolen steeds meer gebruikt in het criminele circuit.
4: Ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar en ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
3: Meestal worden de wapens in Duitsland gekocht, zegt de politie, omdat daar geen vergunning nodig is. Kopers moeten alleen aantonen dat ze meerderjarig zijn.
0: En de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling komt vandaag weer met een nieuwe droogtemonitor. Die brengt onder meer de dalende waterstand in de rivieren en de aanhoudende droogte in beeld. Is de afgelopen tijd steeds minder water beschikbaar voor scheepvaart, landbouw en natuur.
3: EU-ministers hebben spoedoverleg over de situatie in de Spaanse enclave Ceuta. De Spaanse aanpak van die onvoorziene migrantenstroom kon internationaal op veel kritiek rekenen. In een brief aan EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen werd daarom opgeroepen tot gecoördineerde actie.
0: En dan nog even sportnieuws. Voor NEC gaan de voorrondes van de Champions League vanavond beginnen. NEC moet twee tegenstanders uitschakelen voor een plaats in het grootste toernooi van het clubvoetbal. In de bloedheet Griekenland speelt NEC tegen Olympiakos. En deze supporters, vader en zoon, die zijn er naartoe gevlogen.
5: Hij had zo snel geboekt. Hij wou hem niet alleen gaan. Dus ik dacht, daar ga ik ook mee. Ja, ik vind het wel geweldig om mee te maken. Ik verwacht natuurlijk wat je zegt. Tenminste, iedereen zegt een extra ketel. Ja, dat hebben wij nog niet meegemaakt. Dus we gaan het zien.
0: Olympiakos is een zware tegenstander. De Grieken speelden vorig seizoen al ook in de Champions League. Toen speelden ze thuis gelijk tegen PSV en wonnen ze bij Ajax.
3: Op deze 4 augustus staat ook op de kalender dat de Nederlandse atletiekploeg voor de EK in Birmingham wordt gepresenteerd. En natuurlijk...

0: wilt ze een baan met impact en plezier? Vol verholen, warmte en teamwork. Bicevergram zorgt ze voor ouderen. En? Maakt ze het verschil? Kijk op werkenbicevergram.nl. Zorg begint bij dich.
1: Voor elke keukenwens en elk budget...

0: Keukenstudio in Tudderen.
1: Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart, het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt.
2: Maak van je tuin een paradijs. Gun de buitenmens in jou die oase van rust. Voor inspiratie, trends en heel veel mooie tuinartikelen ga je naar Intratuin of Exterio. Het buitenleven begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen. Daar wil ik heen.
3: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
4: Houd misdaad uit je buurt.
3: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: 8:30, dit is het LA Nieuws. Waar is hier staat natuurlijk de natuurbrand in het noorden van de provincie.
13: Ja, de natuurbrand bij Oostrum is vanochtend stabiel, maar nog altijd niet onder controle. Afgelopen nacht breidde het getroffen gebied zich zelfs uit tot 1 vierkante kilometer. Zo'n 300 brandweerlieden zijn bezig met de bestrijding daarvan. Erik Thijssen van de brandweer.
14: Het gebied is moeilijk toegankelijk. Dat zorgt ervoor dat onze voertuigen ook niet echt tot in de kern van het bosgebied door kunnen dringen. Maar echt aan de randen om daar uitbreiding verder te voorkomen. Maar in het bosgebied zelf kunnen we heel moeilijk die uitbreiding tegengaan.
13: Vanwege de rook is een nieuw NL-alert verstuurd aan omwonenden. En het treinverkeer tussen Venray en Boxmeer ligt in ieder geval tot 6:00 vanavond stil. En de blushelikopters worden vanaf 9:00 vanochtend weer ingezet. En zo'n 30 campinggasten die vanwege de natuurbrand bij Oostrum moesten worden geëvacueerd, hebben de nacht doorgebracht in Hotel Asteria in Venray. Een van hen vertelt dat de rook op de camping snel merkbaar was en dat de situatie hem deed denken aan de bosbranden in Zuid-Europa.
15: Gistermiddag kwamen we terug van boodschappen doen en toen werden we al ingehaald door de eerste brandweerauto's. En op de camping begonnen we eigenlijk al heel snel de rook te ruiken. Ja, toen hadden we al door, dat is wel serieus en we zagen al heel snel rookwolken en dergelijke boven het bos.
13: Ondanks de ontruiming is de sfeer rustig. De camping blijft voorlopig gesloten. Bij een woningbrand in Kadir en Keer heeft gisteravond een explosie plaatsgevonden in een garage. Niemand raakte daarbij gewond. Brandweer was uren bezig met het blussen van twee elektrische auto's. Die zijn in speciale dompelcontainers geplaatst om herontbranding te voorkomen. En volgens het waterschap Limburg ontbreken op dit moment de regels om tijdens extreme droogte een verbod op het oppompen van grondwater in te stellen. Daardoor kan de crisisorganisatie daar nu niet op ingrijpen. Ondertussen blijft de grondwaterstand op sommige plekken zeer laag. Andere provincies, zoals Noord-Brabant, werken al met strengere regels en verplichte metingen van grondwateronttrekking. Het weer in Limburg wisselend bewolkt met geregeld zon. Door de hoge luchtvochtigheid wordt het drukkend warm met een maximumtemperatuur van rond de 34 graden. In de loop van de middag en vanavond trekken de lokaal stevige onweersbuien over de provincie met kans op hagel en flinke windstoten.
12: Alleen verkeer door de brandende natuurgebied bij Oostrum rijden er geen treinen tussen Venra en Boksmeer. Arriva verwacht dat het treinverkeer op de Maaslijn in elk geval tot 6 uur vanavond plat ligt. Voor zijn woordvoerder kan het treinverkeer pas worden hervat als de situatie rondom het spoor veilig is. ProRail moet het spoor vrijgeven en doet dat in samenspraak met de brandweer. Er zijn bussen die worden erin gezet ter vervanging van de treinen. En ook gewone lijnbussen die blijven rijden.

0: van Level 42 in de Ellen of the Joe, die deze ochtend toch helemaal in het teken staat van de natuurbranden. Ik heb ook begrepen dat gisteren meerdere boeren hebben meegeholpen gisteren. Met grote giertonnen zijn ze die landbouwers naar de brand toegegaan. En dat is natuurlijk fantastisch, zodat we samen kunnen zorgen dat de brand tot zijn einde komt. Ja, onze verslaggever Ruud van Broonkoven is al de hele ochtend bij Hotel Asteria bij Venray. Zo'n 30 toeristen die op de ontruimde camping de barrière verbleven, die hebben daar via tussenkomst van de gemeente in Venray de nacht doorgebracht. Ze maakten er het beste van, Ruud.
1: Ja, klopt inderdaad. Ik was hier vanmorgen vroeg. Toen kwamen de eerste gasten, die kwamen dan ontbijten, zeg maar. Alleen, je merkt nu dat mensen toch naar beneden gaan. Ik zou zeggen geslapen hebben, maar veel hebben ook niet geslapen. Maar ze hebben geen ogen dicht gedaan. Omdat ze toch aan het denken zijn, wat gaan we vandaag doen? En hoe staat de situatie ervoor? Even meenemend nu, zeg maar, hier op het beeld waar ik ben. Ik loop een parkeerterrein van het hotel. Aan de ene kant zie je het hotel staan. Aan de andere kant is het vol met allemaal brandweer. Wagens, commandocentrums, mensen in groene, gele hesjes. De burgemeester uit Venray laat zich nu bijpraten door de brandweer. Het lijkt alsof er nu een soort van wissel is. Er staan heel veel brandmannen te ontbijten en de anderen die zijn weer bezig. Ik zag ook die helikopter net de lucht weer ingaan met een grote rode zak. Dus er is nog hier volop werk aan de winkel.
0: Ja, je hebt ook gesproken met mensen, dat had met mijn tasjes te maken.
1: Ik heb met mensen gesproken, inderdaad. Veel mensen die kwamen, die naar buiten kwamen, die toch nog eventjes iets willen zien, naar de camping terug willen. Ik sprak die mevrouw inderdaad, die uit Tiel op vakantie is hier, die de watersnood meegemaakt heeft, de ontruiming daarvan. En eigenlijk toch een soort van terugblik kreeg van toen, hoe het toen ging, hoe het nu gisteren weer gegaan is. Luister maar even mee.
2: Plastic tas.
3: U bent campinggast, mevrouw?
2: Ja.
3: Ja. En even vannacht, ja, toch noodgedwongen in het hotel geslapen.
2: Klopt.
3: Ja.
2: Super kamer.
3: Ja.
2: Super bed. Ja. Alleen geen overzicht gedaan. Nee. Maar dat komt wel weer goed. Ik hoop dat we terug mogen.
3: Ja.
2: Ik weet het nog niet. Ik heb nog niemand gesproken, dus...
3: Nee. Want hoe was het? U was gisteren op de camping?
2: Wij hebben het gewoon vrij rustig gehouden. Ik bedoel, we zagen de rook en we zagen de roetdelen naar beneden komen. En toen had ik al zoiets van, ik gooi wat kleren in de auto en die stond kans en klaar. We konden zo weg. Maar we waren wel blij dat we gisteravond nog even de kans kregen om toch nog eventjes terug te gaan. Kijken, heb je het wel allemaal goed afgesloten?
3: Ja.
2: Dat was wel even fijn.
3: Wat trof je gisteravond aan?
2: Een dode camping. Verschrikkelijk. Echt hoe moet ik dat zeggen? We hebben de watersnoodramp meegemaakt. Dat we moesten evacueren. En dit voelde eigenlijk precies hetzelfde toen we terug de camping opkwamen. Toen was bij ons de stad helemaal leeg. Iedereen kwam een beetje aan terug, was een beetje aan terugkomen. Maar dit was hetzelfde gevoel. Dat is niet fijn.
3: Dus die angst van toen kwam weer terug?
2: Geen angst, gewoon een akelig gevoel. Ja. Zo niks.
3: Nee. En wat gaat u nu vandaag doen?
2: Geen idee nog. We gaan zo eerst even ontbijten. Ja. En dan, we horen wel. Ik hoop dat we terug mogen. Ja. En anders dan kiezen we er toch voor om maar naar huis te gaan. Laat gewoon alles de boel achter en dan gaan we toch maar naar huis.
3: Ja. Waar komt u vandaan?
2: Uit Tiel.
3: Ja. En is dat een tent of een caravan? Of?
2: Nee, een soort chaletje, zeg maar. Ja. We hebben alle voorzieningen hebben we zelf. Ja. En maar de koelkasten zitten vol, of kast, en de vriezer zit vol. We zouden blijven.
3: Ja.
2: Maar dat gaat nou misschien even niet door. Het hangt er vanaf of we terug mogen vandaag.
3: Want hoe wordt u geïnformeerd eigenlijk?
2: Dat was een beetje moeilijk. En je kreeg op een gegeven moment de indruk dat het een beetje langs elkaar heen ging. Maar het is uiteindelijk allemaal perfect geregeld. Vinden wij.
3: Ja, oké, nou heel veel sterkte vandaag.
2: Ja, dank.
0: Ja, het is mooi dat je dochter ziet dat die mensen ook toch een beetje angstig waren, Ruud. Zeker dat ze een watersnood hebben meegemaakt, hè?
1: Ja, mensen die gaan dat weer gelijk weer terugblikken. Ik zelf zie het ook weer als wat we 5 jaar geleden hadden, het hoogwater. Opeens was het er en opeens waren er heel veel calamiteiten en moet er actie genomen worden. Dat is hier ook een beetje het geval. Het is wel wisselend. Ik spreek wel mensen die zeggen ook juist van het is heel goed geregeld. Ik mocht gisteravond nog even terug om spullen te halen. Iemand die had zijn gehoorapparaat niet in. Ja, die had hij toch nodig gisteren. parkeren. Dus is naar de camping gemogen om dat op te halen onder begeleiding van de politie en zijn weer teruggegaan. Maar het is heel erg wisselend. Dus ik begrijp ook dat, ja, dat de communicatie niet bij iedereen even vloeiend loopt. Maar wat ik hier merk in ieder geval is dat de campinggasten die hier in het hotel zitten vanmorgen goed opgevangen zijn.
0: Willem Boekhoven vanuit Venderij van het Hotel Asteria, dankjewel. En we hebben inmiddels begrepen ook dat de blushelikopters ook de lucht in zijn gegaan. En die gaan daar helpen met het bestrijden van de brand in Noord-Limburg. Dit is L1. Houd je op de hoogte, ook via live blog via onze kanaal lnnieuws.nl. Roger Sanchez nu, Another Change.

0: maken hebben met de natuurbrand in het noorden van de provincie. We houden je op de hoogte de hele dag. Doen we ook via liveblog, via onze nieuwskanaal natuurlijk, lnieuws.nl. Daar staat alles te lezen. Daar houden we ook op de hoogte wat betreft de laatste zaken. Maar ook wat er deze dag allemaal aan de hand is wat betreft de openbaar vervoer. Want door die brand heeft Arriva ons laten weten dat de treinverkeer op de Maaslijn in elk geval tot vanavond 6 uur plat ligt. Er zijn de bussen ingezet ter vervanging van de treinen. Ook de gewone lijnbussen die blijven er rijden. Ook hebben we nog te maken deze week met een grote flitsmarathon. Door heel Europa zijn al diverse controles gesignaleerd hier bij L1. Rij veilig en hou je aan de snelheid. Maar ook via de app krijgen we van allerlei foto's binnen van mensen die ons laten weten hoe het op dit moment is bij gebieden waar je het goed kunt zien dat daar brand is. Ja. Zelfs ook gisteren op de kermis heb ik begrepen.
1: Ja, in Venray is op dit moment kermis en ik kreeg een foto binnen van Marjan. Die zei gisteravond op de kermis zag je de rook van de brand heel erg goed. Ik kreeg ook al wat foto's via sociale media te zien. En daar zie je dus ook dat die kermis gewoon aan de gang was terwijl de vlammen uit dat bos sloegen.
0: Nou.
1: En Ruud Bouten die zegt ja, vanuit het dakraampje hier kun je goed zien dat die brand behoorlijk woedt. En je ziet de helikopters alweer vliegen met die waterzakken. De brand is verder naar het zuiden van ons afgezien, zegt hij. En hij zit dan in Venray.
0: Eerst zouden ze om 7 uur al gaan vliegen met de helikopters. Maar er waren wat handcrews waren er aanwezig op de grond. Waardoor die dus niet in de lucht konden, want die zaten op hetzelfde gebied. En nou zijn nu dus zojuist verhoorden ook al van onze collega Ruud van Broekhoven. Zijn ze nu naar boven gegaan en gaan ze er helpen. 8000 kiloliter water telkens wordt er over het bos heen gekiekeld.

0: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp de eerste zonnestralen welkom heet, is voor ons de werkdag al begonnen. Vandaag werken we ook bij u in de buurt. Vakwerk, netjes volgens afspraak, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie, vertrouwd dichtbij.
1: Bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar.
2: Hekkert Autogroep, de plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hekkert, beweegt Limburg.
3: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere Entretien Louvre van het Franse gezelschap Cirque Le Roux. Een viering van solidariteit en menselijke veerkracht op het snijvlak van circus en film. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
4: Denk nu bij Hekkert de nieuwe Leapmotor B05 al vanaf €25.995.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het residentieorkest speelt Tchaikovsky's krachtige vijfde symfonie.
6: Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Yeah. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
8: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
7: Vanochtend is er een nieuw NL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 gingen nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Ockhuizen vertelt dat er 2 kampen zijn binnen de EU.
9: Enerzijds dus Spanje, dat zegt die collega-landen, die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in de problemen.
7: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg

was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Honderden brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie zet Chinook-helikopters met waterzakken in om te blussen vanuit de lucht. De brand breidt zich uit vanuit het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook de omgeving van Nijmegen heeft last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd vanwege de rook, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. De Rabobank is er het afgelopen half jaar niet in geslaagd meer winst te maken. De netto-winst kwam uit op bijna 2,7 miljard euro, net zoveel als een jaar eerder. De bank verdiende meer aan bedrijven en hypotheken, maar de winst werd vooral gedrukt door tegenvallers in Zuid-Amerika. Van de oorlog in het Midden-Oosten lijkt de Rabobank tot nog toe weinig last te hebben. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zijn daarbij 5 mensen omgekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kyiv goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100. Vorig jaar ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Het weer, zon in wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Sport. Rackets, schoenen en kleding. Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indiëma.

0: Hokkien, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen, ten oosten van Venray, is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Honderden brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie heeft Chinooks met waterzakken eronder ingezet om te helpen met blussen. De brand breidt zich uit van het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook ten zuiden van Gelderland heeft men last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank zijn zeker 35 mensen gedood. Tientallen mensen raakten gewond. Een lokale mensenrechtenorganisatie zegt dat er een zitting bezig was. Het gebeurde in een dorpje in een gebied waar de rebellen het nu voor het zeggen hebben. Ruim 3 jaar geleden raakte de rebellenbeweging RSF verwikkeld in een bloedige burgeroorlog met het Soedanese regeringsleger. Hulporganisaties en de VN noemen de oorlog in het Afrikaanse land de grootste humanitaire crisis ter wereld. De schattingen van het dodental lopen uiteen, maar beginnen bij 59.000. Ajax heeft een nieuwe keeper vastgelegd. De Duitse doelman Marc-André Ter Stegen wordt voor 1 seizoen gehuurd van FC Barcelona. De 34-jarige Ter Stegen werd met Barcelona 7 keer landskampioen en won in 2015 de Champions League. Volgens technisch directeur Jordi Cruijff heeft Ter Stegen een enorme staat van dienst en is hij een directe versterking voor de selectie. Vorige week trok Ajax al een andere Duitse international aan, middenvelder Julian Brandt. Het weer, zon en wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken, 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de Waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met die privacygegevens doet en met wie het wordt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale krachten dat heeft en wanneer ze seks hebben. Omdat dit zeer persoonlijke gegevens zijn, mogen die niet worden verzameld. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onduidelijk is of de apps informatie doorgeven aan bijvoorbeeld reclamepartners. Honderden brandweermannen proberen bij Venray de natuurbrand onder controle te krijgen. Het vuur is nu aan de bosrand, meldt 1 Limburg. En de brandweer probeert te voorkomen dat het overslaat naar bewoond gebied. Naast een camping zijn ook enkele woningen ontruimd. Doordat de wind is gedraaid, ruiken mensen in Gelderland en net over de grens in Duitsland ook de rook. Het Soedanese leger heeft een drone-aanval uitgevoerd op een rechtbank in een dorp in Noord-Darfur. Volgens een mensenrechtenorganisatie zijn er 35 doden en tientallen gewonden. Het dorp is in handen van RSF-opstandelingen. Op het moment van de aanval was in de rechtbank een zitting aan de gang. Oekraïne heeft opnieuw drone-aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zouden daarbij 5 mensen om het leven zijn gekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïense drones, omdat daar volgens Kiev goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Het weer, veel zon en weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport.
2: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.
3: La ciudad de Toluca es especializado en la elaboración de este embutido.
4: Camping a playa,
3: pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones del chorizo rojo llamado así. Busco la mosca en el chorizo. Ya, ya, ya, ya, ya.
5: Hola, supermercado de la bancos por aquí. Let's get

0: die DJ. Het is Spanjaard, wij. Ik ben streng, maar het is geen bingo. Ik krijg niks, ik zeg yo no tengo. Bitch, nigga, yo no quiero. Hangen met mensen, schero. Hier, neem een Spaanse troep. Donde está mi dinero? Buenas noches en tot ziens. Vet veel lente, nunca, nooit vriends.
1: Los

0: goedemiddag en welkom bij een gloednieuwe uitzending van de lunchshow en de avondshow, wat je maar wil, hier bij Omroep PNM, Omroep Os en de Maas. Op de camping vergeet je de tijd. Welkom bij Camping La Playa. Fijn dat je luistert. En Silke is er ook weer. Hoi Silke.
1: Hallo.
0: Heb je er zin in? Je moet even bij me komen, want we horen de microfoon niet. Welkom, heb je er zin in?
1: Ja, ik heb heel veel zin in. De camping is zo bomvol.
0: We gaan het hebben over de hitte natuurlijk. Jij hebt de gouden tip even alvast een klein voorproefje.
1: Ja, als je het te warm hebt, dan denk je, ik wil een ijskoude douche nemen. Maar dat moet je juist niet doen. Een douche van 25 graden is het beste. Door te koud te douchen vernauwen je bloedvaten zich. En daardoor heeft je lichaam moeite om de hitte te verwerken.
0: Nou, wat een goede tip. Zometeen meer over dat Nationaal Hitteplan. Nick gaat de camping op, bezoekt internationale gasten. En we draaien natuurlijk jouw verzoekplaten. Laat het horen wat je wil horen. Pak die handige telefoon, pak die app en stuur een berichtje naar ons, naar onze studio hier op de camping. Oh, hey, oh, hey. Dit is Belle Perez.

0: Calvin Harris en Summer. Ja, serieus nieuws. De brand op het natuurgebied in Oostrum die is vanochtend nog steeds niet onder controle. Zo'n 300 brandweerlieden uit het hele land zijn bezig met het blussen van het vuur. Om 1 uur volgt meer nieuws. Op dit moment is het zo dat de brandweer van een grip 3 situatie spreekt. Dat wil zeggen dat verder wordt opgeschaald. Dat is volgens nodig, omdat de communicatie met andere regio's makkelijker daardoor wordt. De rook trekt naar het noorden en veroorzaakt inmiddels in ongeveer de helft van het land overlast. De bosbrand in Oostrum wordt ook door satellieten in de gaten gehouden. Op het Fire Information for Resource Management System van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA is die brand heel goed te zien. Levert ook nog spectaculaire beelden op. Want Chinooks die halen het bluswater bij de Maas bij Maashees. We herkennen die situatie enkele maanden geleden. Toen ook in Helden die situatie aan de gang was. We gaan even luisteren naar de burgemeester van Venray, Michiel Uitenhaar. Ook hij heeft een reactie gegeven naar aanleiding van die brand op dit moment daar in Oostrum.
1: We hebben de hele nacht doorgehaald. U kunt zich voorstellen dat als je gisteren rond 11:30 begint, dat er met meerdere pelotons en ploegen ook wordt gewerkt. Dus de brandweer in Venray wordt ondersteund door de ploegen uit de veiligheidsregio, maar ook inmiddels uit andere veiligheidsregio's. U moet zich voorstellen dat iedere 6 tot 8 uur de andere ploegen hier komen aflossen. Puur omdat die mensen dan ook scherp blijven en ook de brand veilig kunnen blijven bestrijden.
2: Kunt u ons meenemen, wat gebeurt hier achter ons?
1: Er gebeurt op dit moment heel veel. Hè. Er wordt met Chinooks geprobeerd de brandweer te ondersteunen met het aanbrengen van bluswater. Er wordt overlegd over hoe de brand zich ontwikkelt en welke maatregelen eventueel nodig zijn. Nou, de brand heeft zich uitgebreid vannacht. Hè. Dat kan iedereen ook lezen. We hebben inmiddels over 100 hectare, dat is een vierkante kilometer. Maar gelukkig is het wel in een gebied gebleven wat ook een beetje gepland was dat het daar zou plaatsvinden. Dus de verwachting is dat het daar op dit moment ook wel in zal blijven. Maar uit is het nog zeker niet. Nou, we praten over een gebied met zand, met duinen, met bos. En we hebben heel veel goed uitgeruste brandweerauto's in Nederland. Maar zo'n gebied is natuurlijk niet gemaakt om toegankelijk te zijn. Het is een natuurgebied. Dan moet je s'nachts ook nog op zicht werken. En dan zonder ondersteuning van de Chinooks. Daar hebben de brandweerlieden echt heel hard gewerkt om best gedaan om het in toom te houden. Maar een natuurgebied is een gebied wat eigenlijk niet is gemaakt om te betreden. Ook niet door brandweervoertuigen. Doen zijn best.
0: Dat was burgemeester Michiel Uitenhaag van Venray. Die vertelt dat vanwege de grote omvang van de brand in het natuurgebied de hulp van collega's uit het hele land bezig is. Het wordt nog altijd met man en macht gewerkt om de brand onder controle te krijgen. Het komt doordat het om een gebied gaat met zand, duinen en dus ook bos. Zijn daar nog even bezig en ook uit onze regio komen allerlei mankrachten en manschappen om de brand daar te blussen. L1 zendt om 1 uur een speciale nieuwsuitzending uit op televisie.

0: Smit en Tranquilo.
1: Camping La Playa.
0: Ja, heerlijk. Welkom hier bij Camping La Playa. Silke, wat heb jij liefst? Een koude vino of een cappuccino?
2: Nou, een koude vino vind ik altijd wel lekker. En het liefst een rozeetje.
0: En ook nog iets speciaals? Een bepaald iets? Of er nog bij, bedoel ik dan?
2: Ja, een borrelplankje mag altijd.
0: Heerlijk. We zitten helemaal in die campingsfeer. Maar het is ook echt warm, hè? We moeten niet oppassen.
2: Heel warm.
0: Ja, dat merken we, hè? We lopen hier korte broeken, bikinis zien we hier op de camping. Maar het is natuurlijk ook Nationaal Hitteplan. Dus belangrijk om daar je aan te houden. En er zijn bepaalde acties waar we rekening mee moeten houden, toch?
2: Ja, Nederland heeft een Nationaal Hitteplan. Die bestaat uit vijf punten.
0: Ja.
2: En daar gaan we even doorheen.
0: Allereerst, zorg voor kwetsbare personen. Let op de ouderen, mensen met chronische aandoeningen en jonge kinderen. Die groepen die zijn gevoeliger voor de effecten van hitte. Vraag regelmatig hoe het gaat. En moedig hen aan om voldoende te drinken. Zelfs als ze geen dorst hebben. Want als je dorst hebt, dan ben je eigenlijk al te laat.
2: Zorg ervoor dat er dus voldoende water, limonade, thee of koffie beschikbaar is. Het is cruciaal om gehydrateerd te blijven. Vooral voor kwetsbare mensen die mogelijk niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus hou ook een oogje in het zeil voor de kwetsbare doelgroep.
0: Ja, houd de woning ook koel door zonwering te gebruiken, ventilatoren of airconditioning in te schakelen. Open ramen alleen als het buiten koeler is dan binnen, vooral 's avonds en 's nachts. Nu koelde het gisteren haast ook niet af. Een beetje regenbuitje, maar dat hielp niet zozeer. Hopelijk is dat vanavond wel anders. Was vannacht wel een echte plaknacht. Hoe was het bij jou in het tentje?
2: Ja, klamme nacht heb ik gehad.
0: Zwoele zomernachten. En verder nog?
2: Ja, stimuleer mensen om activiteiten zoals boodschappen te doen voor 12 uur of na 6 uur te plannen. Wanneer het dus wat koeler is. Tussen 12 en 6 is het ontzettend warm. Dus probeer dan ook juist die verkoeling op te zoeken.
0: En wees alert op symptomen van oververhitting. Hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, extreme dorst. Als die zich optreden, dan is het belangrijk om extra te drinken en verkoeling te zoeken. Als je de klachten aanhoudt, dan neem contact op met de huisarts. Nou, tot zover onze voorlichting hier op de camping. Maar het moet er ook vooral leuk zijn, toch?
2: De camping is ontzettend leuk.
0: Ik heb het super gezellig en met een zomers muziekje wordt het helemaal leuk. Wat dacht je van deze? Ken je hem nog? Alvaro Soler?
2: Zeker.
0: Sofia.

0: Sofia.
1: Alvaro Soler en Sofia. We gaan naar het nieuws toe. Het is half geworden. Op de Hoogstraat in Beringen heeft in de nacht van maandag op dinsdag een conflict plaatsgevonden. Daarbij is een persoon aangehouden voor het veroorzaken van nachtrumoer. De politie kreeg rond 3 uur een melding met meerdere agenten ter plaatse. Volgens de politie werd in eerste instantie geprobeerd de situatie te sussen. Ondanks herhaalde waarschuwingen bleef een van de betrokkenen midden in de nacht luid schreeuwen. En daarop besloot het agent de persoon aan te houden. Een auto is gistermiddag op de Broekhuizerweg in Lottum over de kop geslagen. De bestuurder bleef ongedeerd. Het gebeurde rond 3:10. De bestuurder verloor de macht over het stuur, waarna de auto van de weg raakte. Het voertuig schoot de weg over, ging langs het fietspad aan de overkant en belandde uiteindelijk ondersteboven in een droge sloot. De vrouw kon zelf de auto uit te komen. Ambulancepersoneel heeft haar voor de zekerheid nagekeken, maar ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. En de organisatie van de Ossenfeest in Maasbree kijkt terug op een geslaagde editie. Het zonnige weer, de vernieuwde opzet en een gevarieerd programma zorgden voor het hele weekend voor veel bezoekers en een gezellige sfeer op het terrein. En ook de os ontbrak niet. Op zondag werd die geserveerd, gewerkt in verschillende gerechten. Die werden bereid door de leden van Cuisine Culinaire. De organisatie spreekt van een geslaagde editie. En dan is het tijd, Silke, voor het weer.
2: Ja, vandaag wordt het benauwd en het is al benauwd en tropisch warm met maxima temperaturen tot 34 graden. Later vanmiddag en vanavond kunnen stevige onweersbuien ontstaan met kans op hagel en windstoten. Vannacht blijft het lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Morgen wordt het iets minder heet met 28 tot 29 graden. Afgewisseld door zon, wolken en lokaal in regen of onweersbui. Donderdag en vrijdag verlopen droog en aangenaam met 25 tot 26 graden. In het weekend loopt de temperatuur opnieuw op met zondag mogelijk 33 graden en veel zon.
3: Camping La Playa.
4: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: Ja, ze was de afgelopen weekend in Nederland. Heb je het gezien, Madonna? Op de Pride was ze. En ze heeft een gastoptreden gegeven in de AFAS Live met Kylie Minogue.
1: Oh, dat heb ik niet
0: gezien. Nee, ja, was zo geweldig zijn geweest.
1: Oh, nou niet.
0: Ja, niet Madonna dus in Nederland. Er was even sprake misschien dat ze op een van de boten zou staan. Is niet gezien. Ik heb ook nog een interview gezien met haar. Maar ja, ze is weer vol aan de bak met haar Confessions 2 CD. Een paar weken geleden uitgekomen. Ja, dat was Madonna. Die hebben wij niet in de rubriek.
2: Raad het geluid.
0: Nee, maar wel iets anders. Silke, gisteren heb jij een geluid laten horen. Het is nog niet geraden.
1: Nee, het is nog
0: dus
1: niet
0: we
1: geraden.
0: Doen hem nog een keer. Jij staat klaar om het geluid te laten horen.
1: Ik sta er helemaal klaar voor.
0: Laat horen. Wat zoeken we? Oké, okay, dat was het.
1: Nog één keer?
0: Nog één keer. Oké, okay. Weet jij wat Silke liet horen? Laat het weten via onze app of bel even naar onze studio.
3: Rode wijn en de pizza slice met z'n tweeën op terras. De zon die schijnt voor jou en mij, wat een heerlijke dag.

du daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.

en Faruko. Het einde van deze uitzending. Kijken we nog even naar die brand op het natuurgebied in Noord-Limburg. Ja, het is nog niet onder controle. Zo'n 300 brandweerlieden uit het hele land zijn bezig met het blussen van het vuur. De brandweer in het natuurgebied Boshuizerbergen moet continu bijstellen met blussen door de draaiende wind. Dat maakt het lastig de grote natuurbrand onder controle te krijgen, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. De komende uren worden volgens de woordvoerder helemaal spannend. Ook kan het gaan onweren. Ook dat kan vlam invloed zijn. Het gebied rondom de natuurbrand is afgezet, meldt de veiligheidsregio. De hulpdiensten die worden gevraagd weg te blijven op het afgezette gebied. Of mensen worden gevraagd weg te blijven om ruimte te geven voor de hulpdiensten. Meer op onze site en natuurlijk de hele dag via onze app. Dit was het voor vandaag. Morgen dan gaat onze camping weer open. Daar gaan we weer op pad. En weet je het geluid? Laat het ons dan ook weten. Want je kan kans maken op een mooi strikpakket. Wij sluiten deze uitzending af met een tripje naar Amsterdam. Dit was Camping La Playa voor vandaag. Fijne dag verder en heel graag tot morgen. Dit is Chris Kops Amsterdam.

0: NOS Journaal. Voor de kust van Noord-Frankrijk is een boot met migranten in brand gevlogen. Aan boord waren 157 mensen. Ze zijn allemaal gered. De Franse autoriteiten hadden de boot al snel in de gaten toen deze gisterochtend vertrok richting Engeland. De reddingsdienst haalde daarna 5 mensen van boord. Waarom is niet bekendgemaakt. De andere opvarenden wilden niet van boord. De motor van de boot vatte daarna tijdens de overtocht vlam. De migranten zijn opgevangen door de Franse reddingsbrigade en de Britse kustwacht. Nederland en België moeten meer samenwerken bij het opwekken van elektriciteit. Premier Jette heeft dat gezegd in Antwerpen bij de officiële ingebruikneming van het hoogspanningsproject Brabo 3. Dat is onder meer bedoeld om de uitwisseling van energie tussen Nederland en België eenvoudiger te maken. Energievoorziening is volgens Jette steeds meer een veiligheidsvraagstuk geworden. De Belgische premier De Wever noemt het project belangrijk voor de energiezekerheid en autonomie. De autoriteit Persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met de privacygegevens doet en wie dat krijgt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale klachten er zijn en wanneer ze seks hebben. Het weer, veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. In de bossen bij Oostrum moet op dit moment een grote natuurbrand. Boven het bos aan de Rosmolen hangt een flinke rookwolk. Het treinverkeer tussen Venraai en Nijmegen is stilgelegd vanwege de brand. De brandweer is met verschillende eenheden uitgerukt. Vanwege de droogte wordt er meteen groot alarm geslagen bij een melding over een natuurbrand. Gisteren woedde niet ver van de plek van de brand een vredepeel ook al een bosbrand. Die was door een grote brandweerinzet snel onder controle. Aan het Geulstrand in Valkenburg zijn 23 dode watervogels gevonden. De eerste dode eenden en ganzen werden vrijdag gevonden, later dit weekend volgden er nog meer. De reden van de vogelsterfte wordt nog onderzocht. Mogelijk zijn de dieren het slachtoffer van botulismevergiftiging. Limburg krijgt een eigen opleiding voor mensen die in de wijnbouw willen werken. Onderwijsinstelling Juverta start op 4 september met de eerste cursus die plaatsvindt in de wijngaarden bij Noorbeek en Nederweert. Deelnemers leren in 7 dagdelen onder meer hoe bodem, weer en teelt de kwaliteit van druiven en wijn beïnvloeden. Bij voldoende belangstelling volgen later meer modules over onder meer snoei, wijnmaken en marketing. En dirigent Jan Kober van Harmonie Saint-Cécile uit IJsden heeft gisteravond op het WMC de Award for a Remarkable Musical Achievement gewonnen voor heel zijn muzikale loopbaan. Het was het laatste WMC voor de uit Torren afkomstige dirigent. De overwinning in de concertdivisie voor harmonieën ging deze editie aan Koper voorbij. Saint-Cécile werd tweede. De IJzense harmonie won onder leiding van Koper wel het WMC in 2009 en 2013.
1: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app. Omroep PNM.

0: Sportsen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De brand lijkt zich nu door de wind verder naar het oosten te verspreiden. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rondom de brand is afgezet en dat gaat ongeveer tussen het gebied van de snelweg A73 en de grens met Noord-Brabant. Door hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren in een dorp bij de Franse stad verschillende explosies te horen. Er werd gedacht dat het ging om gasflessen, maar nu blijkt dat het munitie was. Granaten explodeerden en vlogen alle kanten op, zegt de burgemeester van het dorp. Het aantal gemeenten dat te weinig asielopvang regelt en daarom onder toezicht van het kabinet staat is opgelopen tot 24. Dat heeft minister Van der Brink van Asiel en Migratie gezegd. Elke maand komt zijn ministerie met een lijst van gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht gesteld en nu zijn er 14 bijgekomen. Dat betekent onder meer dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie uitleg komen geven en dat er afspraken worden gemaakt over het beschikbaar stellen van een locatie met een opvangplek. De afgelopen 2 weken zijn 700 mensen in Congo overleden aan ebola. Dat brengt het totale aantal doden op 1700 sinds de uitbraak zo'n 3 maanden geleden begon. Het aantal besmettingen met het virus is gestegen naar ruim 3800. Het weer: veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten kan het gaan regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. De situatie rond de natuurbrand bij Venray blijft kritiek. De rook waait richting noorden en is tot ver buiten Limburg te ruiken. Woordvoerder Erik Thijssen van de brandweer legt uit waarom de bestrijding zo lastig is.
1: Het gebied is moeilijk toegankelijk. Dat zorgt ervoor dat onze voertuigen ook niet echt tot in de kern van het bosgebied door kunnen dringen, maar echt aan de randen om daar uitbreiding verder te voorkomen. Maar in het bosgebied zelf kunnen we heel moeilijk die uitbreiding tegengaan.
0: Het is op dit moment vooral afwachten wat het weer gaat doen. De wind wakkert het vuur aan, maar er wordt ook onweer verwacht. Door de toenemende wind is opgeschaald naar alarmfase grip 3. Dat betekent dat ook de burgemeester wordt ingeschakeld om eventuele maatregelen te nemen. Burgemeester Michiel Uitenhaag van Venray zegt dat het blussen nog lang gaat duren.
2: De pelotons die vannacht zijn bezig geweest zijn zo even afgelost. Dat is ook de reden dat ik hier even ook bij sta. En ze gaan ook even flink door met blussen. De verwachting is dat dat nog wel even 24 uur ook gaat duren. Het gebied heeft zich uitgebreid. Op een aantal plekken wordt nu door de brandweer en ondersteund door Defensie met de Chinooks wordt met man en macht het vuur bestreden.
0: Rond de brand is een ruim gebied afgezet om de hulpdiensten alle ruimte te geven. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt een mogelijk explosief bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunssum. Het onderzoek richt zich met name op een rode bestelbus die net buiten het terrein geparkeerd staat. De melding over een verdachte situatie kwam rond 9:30 vanochtend binnen. De politie kwam meteen in actie. Na het eerste onderzoek van een explosievenverkenner werd de EOD ingeschakeld. De weg richting Hoofdpoort is afgezet. Een sportschool in Echt discrimineert door AZC-bewoners lidmaatschappen te weigeren. Dat staat gelijk aan onderscheid maken op basis van ras en nationaliteit, oordeelde het College voor de Rechten van de Mens. Na incidenten in 2022 en 2023, waarbij jongeren uit Echt en bewoners van het asielzoekerscentrum betrokken waren, voerde de sportschool een ledenstop in voor bewoners van zijn AZC. Alleen voor die laatste kwam er een ledenstop in. Mensen uit Echt mochten gewoon lid blijven worden. De oordelen van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet juridisch bindend. Het zegt dat in ruim 80% van de gevallen waarin het discriminatie vaststelt, er desondanks maatregelen volgen. En de brandstofprijzen in België dalen morgen flink. De maximumprijs voor een liter euro 95 gaat met 9 cent omlaag. Diesel wordt 8 cent goedkoper. Daarmee loopt het verschil tussen een liter benzine in Nederland en België op tot meer dan 70 cent. De brandstofprijzen zijn al maanden hoog vanwege de oorlog die de VS en Israël begonnen tegen Iran. Wisselende berichten van president Trump over het verloop van die oorlog zorgen bovendien voor prijsschommelingen.
3: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Hokkien, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Robert Baltus met het NL.
0: Hokkien, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Lim-

gebied Boshuizerbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later vandaag ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rond de brand is afgezet. Het ligt ongeveer tussen de A73 en de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde stoptekens van de politie. Hij werd uiteindelijk opgepakt bij Hendrik Ido Ambacht. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig vanuit het zuiden. Kan in de loop van de middag gaan regenen en onweren. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. De situatie rond de natuurbrand bij Venray blijft kritiek. De rook waait richting noorden en is tot ver buiten Limburg te ruiken. Woordvoerder Erik Thijssen van de brandweer legt uit waarom de bestrijding zo lastig is.
1: Het gebied is moeilijk toegankelijk. Dat zorgt ervoor dat onze voertuigen ook niet echt tot in de kern van het bosgebied door kunnen dringen, maar echt aan de randen om daar uitbreiding verder te voorkomen. Maar in het bosgebied zelf kunnen we heel moeilijk die uitbreiding tegengaan.
0: Het is op dit moment vooral afwachten wat het weer gaat doen. De wind wakkert het vuur aan, maar er wordt ook onweer verwacht. Door de toenemende wind is opgeschaald naar alarmfase grip 3. Dat betekent dat ook de burgemeester wordt ingeschakeld om eventuele maatregelen te nemen. Burgemeester Michiel Uitenhaag van Venray zegt dat het blussen nog lang gaat duren.
2: De pelotons die vannacht zijn bezig geweest zijn zo even afgelost. Dat is ook de reden dat ik hier even ook bij sta. En ze gaan ook even flink door met blussen. De verwachting is dat dat nog wel even 24 uur ook gaat duren. Het gebied heeft zich uitgebreid. Op een aantal plekken wordt nu door de brandweer en ondersteund door Defensie met de Chinooks wordt met mannenmacht het vuur bestreden.
0: Rond de brand is een ruim gebied afgezet om de hulpdiensten alle ruimte te geven. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt een mogelijk explosief bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunssum. Het onderzoek richt zich met name op een rode bestelbus die net buiten het terrein geparkeerd staat. De melding over een verdachte situatie kwam rond 9:30 vanochtend binnen. De politie kwam meteen in actie. Na het eerste onderzoek van een explosievenverkenner werd de EOD ingeschakeld. De weg richting Hoofdpoort is afgezet. Een sportschool in Echt discrimineert door AZC-bewoners lidmaatschappen te weigeren. Dat staat gelijk aan onderscheid maken op basis van ras en nationaliteit, oordeelde het College voor de Rechten van de Mens. Na incidenten in 2022 en 2023, waarbij jongeren uit Echt en bewoners van het asielzoekerscentrum betrokken waren, voerde de sportschool een ledenstop in voor bewoners van zijn AZC. Alleen voor die laatste kwam er een ledenstop in. Mensen uit Echt mochten gewoon lid blijven worden. De oordelen van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet juridisch bindend. Het zegt dat in ruim 80% van de gevallen waarin het discriminatie vaststelt, er desondanks maatregelen volgen. En de brandstofprijzen in België dalen morgen flink. De maximumprijs voor een liter euro 95 gaat met 9 cent omlaag. Diesel wordt 8 cent goedkoper. Daarmee loopt het verschil tussen een liter benzine in Nederland en België op tot meer dan 70 cent. De brandstofprijzen zijn al maanden hoog vanwege de oorlog die de VS en Israël begonnen tegen Iran. Wisselende berichten van president Trump over het verloop van die oorlog zorgen bovendien voor prijsschommelingen.
3: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

Robert Baltus met het NOS Journaal. Opnieuw is een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het Openbaar Ministerie. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar oud. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. FIFA-baas Infantino. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar oud. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. FIFA-baas Infantino heeft de Amerikaanse

0: brandwoed. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Het betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde de politie. Hij is opgepakt, zijn rijbewijs is ingenomen en zijn auto is in beslag genomen. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden kan aan het einde van de middag gaan regenen en onweren. Het is tussen de 30 en 33 graden. Vannacht kan er in het zuidoosten ook gaan onweren. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. De situatie rond de natuurbrand bij Venray blijft kritiek. De rook waait richting noorden en is tot ver buiten Limburg te ruiken. Woordvoerder Erik Thijssen van de brandweer legt uit waarom de bestrijding zo lastig is.
1: Het gebied is moeilijk toegankelijk. Dat zorgt ervoor dat onze voertuigen ook niet echt tot in de kern van het bosgebied door kunnen dringen, maar echt aan de randen om daar uitbreiding verder te voorkomen. Maar in het bosgebied zelf kunnen we heel moeilijk die uitbreiding tegengaan.
0: Het is op dit moment vooral afwachten wat het weer gaat doen. De wind wakkert het vuur aan, maar er wordt ook onweer verwacht. Door de toenemende wind is opgeschaald naar alarmfase grip 3. Dat betekent dat ook de burgemeester wordt ingeschakeld om eventuele maatregelen te nemen. Burgemeester Michiel Uitenhaag van Venray zegt dat het blussen nog lang gaat duren.
2: De pelotons die vannacht zijn bezig geweest zijn zo even afgelost. Dat is ook de reden dat ik hier even ook bij sta. En ze gaan nog even flink door met blussen. De verwachting is dat dat nog wel even 24 uur ook gaat duren. Het gebied heeft zich uitgebreid. Op een aantal plekken wordt nu door de brandweer en ondersteund door Defensie met de Chinooks wordt met man en macht het vuur bestreden.
0: Rond de brand is een ruim gebied afgezet om de hulpdiensten alle ruimte te geven. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt een mogelijk explosief bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunssum. Het onderzoek richt zich met name op een rode bestelbus die net buiten het terrein geparkeerd staat. De melding over een verdachte situatie kwam rond 9:30 vanochtend binnen. De politie kwam meteen in actie. Na het eerste onderzoek van een explosievenverkenner werd de EOD ingeschakeld. De weg richting Hoofdpoort is afgezet. Een sportschool in Echt discrimineert door AZC-bewoners lidmaatschappen te weigeren. Dat staat gelijk aan onderscheid maken op basis van ras en nationaliteit, oordeelde het College voor de Rechten van de Mens. Na incidenten in 2022 en 2023, waarbij jongeren uit Echt en bewoners van het asielzoekerscentrum betrokken waren, voerde de sportschool een ledenstop in voor bewoners van zijn AZC. Alleen voor die laatste kwam er een ledenstop in. Mensen uit Echt mochten gewoon lid blijven worden. De oordelen van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet juridisch bindend. Het zegt dat in ruim 80% van de gevallen waarin het discriminatie vaststelt, er desondanks maatregelen volgen. En de brandstofprijzen in België dalen morgen flink. De maximumprijs voor een liter euro 95 gaat met 9 cent omlaag. Diesel wordt 8 cent goedkoper. Daarmee loopt het verschil tussen een liter benzine in Nederland en België op tot meer dan 70 cent. De brandstofprijzen zijn al maanden hoog vanwege de oorlog die de VS en Israël begonnen tegen Iran. Wisselende berichten van president Trump over het verloop van die oorlog zorgen bovendien voor prijsschommelingen.
3: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Dat betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt volgens de brandweer de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizerbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Opnieuw is er een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het OM. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. Louis van Gaal is niet door de KNVB benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Dat bevestigt 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. Louis van Gaal is niet door de KNVB benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Dat bevestigt de voormalige bondscoach aan de

0: 30 en 33 graden. Morgen opnieuw veel zon, maar wat minder warm met maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: Omroep BNM.
1: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. De situatie rond de natuurbrand bij Venray blijft kritiek. De rook waait richting noorden en is tot ver buiten Limburg te ruiken. Woordvoerder Erik Thijssen van de brandweer legt uit waarom de bestrijding zo lastig is.
2: Het gebied is moeilijk toegankelijk. Dat zorgt ervoor dat onze voertuigen ook niet echt tot in de kern van het bosgebied door kunnen dringen, maar echt aan de randen om daar uitbreiding verder te voorkomen. Maar in het bosgebied zelf kunnen we heel moeilijk die uitbreiding tegengaan.
1: Het is op dit moment vooral afwachten wat het weer gaat doen. De wind wakkert het vuur aan, maar er wordt ook onweer verwacht. Door de toenemende wind is opgeschaald naar alarmfase grip 3. Dat betekent dat ook de burgemeester wordt ingeschakeld om eventuele maatregelen te nemen. Burgemeester Michiel Uitenhaag van Venray zegt dat het blussen nog lang gaat duren.
3: De pelotons die vannacht zijn bezig geweest zijn zo even afgelost. Dat is ook de reden dat ik hier even ook bij sta. En ze gaan nog even flink door met blussen. De verwachting is dat dat nog wel even 24 uur ook gaat duren. Het gebied heeft zich uitgebreid. Op een aantal plekken wordt nu door de brandweer en ondersteund door Defensie met de Chinooks wordt met man en macht het vuur bestreden.
1: Rond de brand is een ruim gebied afgezet om de hulpdiensten alle ruimte te geven. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt een mogelijk explosief bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunssum. Het onderzoek richt zich met name op een rode bestelbus die net buiten het terrein geparkeerd staat. De melding over een verdachte situatie kwam rond 9:30 vanochtend binnen. De politie kwam meteen in actie. Na het eerste onderzoek van een explosievenverkenner werd de EOD ingeschakeld. De weg richting Hoofdpoort is afgezet. Een sportschool in Echt discrimineert door AZC-bewoners lidmaatschappen te weigeren. Dat staat gelijk aan onderscheid maken op basis van ras en nationaliteit, oordeelde het College voor de Rechten van de Mens. Na incidenten in 2022 en 2023, waarbij jongeren uit Echt en bewoners van het asielzoekerscentrum betrokken waren, voerde de sportschool een ledenstop in voor bewoners van zijn AZC. Alleen voor die laatste kwam er een ledenstop in. Mensen uit Echt mochten gewoon lid blijven worden. De oordelen van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet juridisch bindend. Het zegt dat in ruim 80% van de gevallen waarin het discriminatie vaststelt, er desondanks maatregelen volgen. En de brandstofprijzen in België dalen morgen flink. De maximumprijs voor een liter euro 95 gaat met 9 cent omlaag. Diesel wordt 8 cent goedkoper. Daarmee loopt het verschil tussen een liter benzine in Nederland en België op tot meer dan 70 cent. De brandstofprijzen zijn al maanden hoog vanwege de oorlog die de VS en Israël begonnen tegen Iran. Wisselende berichten van president Trump over het verloop van die oorlog zorgen bovendien voor prijsschommelingen.
4: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

I lied to you. I see it in your eyes, burning questions.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materieel, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden groter geworden. De veiligheidsregio's hadden daarom bosbranden verwacht, maar de grote brand in Venray heeft ze verrast. Daar is zo'n 100 hectare natuur verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. Ook in Brabant voedt een brand in de buurt van Valkenswaard. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Na het spoedoverleg is er weinig over van die kritiek. Eurocommissaris Brunner zegt dat Spanje de grenzen van de EU goed heeft bewaakt. Hij zegt verder dat Brussel Spanje ook financiële steun heeft aangeboden om de grens te beschermen. De KNVB heeft de afgelopen tijd mensen gesproken die mogelijk bondscoach van Oranje willen worden. Of er nog steeds meerdere kandidaten zijn, is niet bekendgemaakt. Louis van Gaal zegt dat hij niet is benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Hij herhaalt wel dat hij het Nederlands elftal wil helpen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van het land code rood. Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt een bosbrand. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is dinsdag. Dit is...
1: Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Mensen die tegen het vuur aan het vechten zijn rondom Vendraai of de buurt van Oostrum niet geholpen. Of daar straks ook misschien een regendroppel gaat vallen. Ze zullen daar waarschijnlijk hoopvol omhoog kijken. Misschien ook velen onder ons dat er wat regen gaat komen. Dat krijgt u natuurlijk straks te horen in het uitgebreide weerbericht. En dat zit in dit programma van rond 6:30. Verder in de dag van hier het nieuws van Horst aan de Maas. Van Pille Maas en Bezel wat voorbij komt. Ook in deze zomerse dagen gaat dat gewoon door. En er gebeurt van alles, dat weet u. Het leven staat heel zeker niet stil. Veel vuurvechters, firefighters is het Engelse woord, maar de mensen van de brandweer die vrijwillig werken zijn natuurlijk ook op pad gegaan naar Oostrum. Daar waren heel veel troepen aanwezig. Vandaag ook weer de heli's in de lucht. Misschien is een van u daar ook wel wezen kijken om te zien hoe het eruit ziet. Want het is natuurlijk aan de ene kant wel heel spectaculair, maar laten we vooral hopen dat ze het daar snel kunnen blussen en dat alles onder controle komt. Nou, of het weer daar uitsluitsel in geeft en of dat gaat helpen, dat hoort u straks ook in het uitgebreide weerbericht dus. Daarnaast natuurlijk het uitgebreide nieuws om 6:30 en zometeen de korte versie daarvan, zodat u weet wat u daar kunt verwachten. We hebben muziek in deze uitzending van de dag van hier tot 7:00. En zo komen wij heel makkelijk het uur door. Nou, een van de hits van dit moment, Second Voice, Let Me Be.

0: International Vibes.
1: Dit is de dag van hier en u luistert naar het korte nieuws van deze dinsdag 4 augustus. We staan straks stil bij het feit dat er in Lottum een auto van de weg is geraakt. Dat gebeurde gisterenmiddag. Gelukkig bleef de bestuurster ongedeerd. Straks meer nieuws daarover. Verder ook het feit dat er vannacht op de Hoogstraat iemand is aangehouden die niet stil wilde zijn toen de politie dat toch vroeg. Nou, hoe dat is afgelopen hoort u straks om 6:30 in het uitgebreide nieuws. En ook staan we stil bij het feit dat er 4 plekken zijn voor Horst en de Maas bij de Provinciale Staten, bij de kandidatenlijst van de SP. Nou, wie dat zijn en waar ze vandaan komen, wij stellen ze straks in het uitgebreide nieuws aan u voor. Ook zijn de mensen van de Ossenfeesten in Maasbree heel tevreden over een hele zonnige editie. Over het weer was natuurlijk absoluut niks te klagen. Nou, wat de conclusies waren, hoort u om 6:30. En we staan ook stil bij het feit dat er

een wandeling is bij zonsopkomst in Bezel. Dat gaat op 10 september gebeuren, donderdag 10 september. En het heeft allemaal te maken om aandacht te vragen voor suïcidepreventie. Nou, straks meer over dat onderwerp. Drieneke in Maasbree. Het was heel lang een heel bekend café aan de Dorpsstraat. Nou, het gaat veranderen met hetgene wat daar gaat gebeuren. Want er komt een nieuwe winkel. Equisanto heet die. En wat ze doen, hoort u om 6:30 in deze uitzending. En verderop staan we ook stil bij het feit dat de kasteelruïne in Horst het afgelopen weekende weer het toneel was van de middeleeuwse tijden. Nou, dat was een heel leuk spektakel waar we een verslag van hebben. Ook staan we stil bij het feit dat er wereld voor internationale handbikewedstrijden die gehouden gaan worden in Venlo. Want dat gaat gebeuren op de Heringerberg. Daar ligt ook een hele mooie baan waar dat kan gebeuren. En natuurlijk zijn er een paar heel grote kampioenen uit onze regio. Wereldkampioen Chantal Hane uit Zevenum en Nederlands kampioen Thijs Heesen uit Grubbevorst. Die zullen daar aan de start staan samen met andere toppers uit de hele wereld om hun best te doen op de handbikes waar ze natuurlijk heel goed in zijn. Kermis en Grashoek, ook bij stilstaan. Aanstaande vrijdag begint die, daar staan we bij stil. En het voetbalseizoen is weer begonnen. Dus we kijken even naar de eerste resultaten van bijvoorbeeld Wittehorst en Horst. Die eigenlijk een heel leuk voorseizoen hebben. Het voetbal, die hebben altijd vroeg vakantie. Die hebben alweer de trainingen gehad. Die zijn nu alweer bezig. Vanavond ook weer internationaal voetbal op tv. Met de voorbereidingen van de Europa League, de Conference League en ook de Champions League voorrondes. Dus ja, die hebben hun tijd alweer opzetten en zijn waarschijnlijk wel weer blij dat ze tegen het balletje kunnen gaan trappen. Nou, dat zijn een paar van de punten die voorbij gaan komen straks in het uitgebreide nieuws. Dat doen we om 6:30. Dus dan weet u wat u daar kunt verwachten. En tot die tijd hebben we natuurlijk ander nieuws voor u naast muziek. En af en toe, zeker met zo'n warm weer als vandaag, moet het natuurlijk wel ook nog een beetje in vakantiesfeer zijn. Oh,

0: voor hier.
1: En we moeten toch even stilstaan bij het verhaal van de week. Misschien wel 150 ton mirabellen. Nou, hoe kom je daar in godsnaam vanaf? Door een oproep te doen op Facebook. Nou, wij gingen een kijkje nemen bij de familie Geurts, die daar heel veel succes mee heeft bereikt.
2: Wil je zelf plukken of geplukte?
3: Ja, we willen wel graag.
2: Nou, loop maar mee.
4: Dit zijn mirabellen. Dus daarvoor zien we vandaag heen om die te plukken. Een mirabellenoogst gaat nou starten deze week. Alleen doordat fabrieken nog geen capaciteit hebben in de fabriek, hebben we eigenlijk risico dat we gewoon straks over hebben, want niet geoogst kan weren. Dus we vinden het heel fijn dat iedereen kan plukken, zoveel mogelijk mirabellen mijn hoes nemen om in te maken, of om zo op te eten, of om weg te geven, of te bakken, of wat ze ook mee doen.
5: Heb je al geproefd?
6: Appel.
7: Dat is een boom. Dat is een stukje herinnering van vroeger. Mijn opa had ook altijd zo'n boomgaard of zo'n fruitgaard met mirabellen. Dus ik zoog het zo door, dan gaan we mirabellen plukken.
8: Want nu is het oogsttijd voor de mirabellen. Nu de fruitboerderij in Baarlo niet met de pruimen bij de fabriek terecht kan, dreigt de oogst te moeten worden weggegooid.
4: Ja. Eigenlijk is het gewoon voedselverspilling. We hebben hier over gewerkt, we hebben prachtig fruit, het is echt heel lekker.
8: En ook financieel is het een probleem. En dus plaatste Suzanne een Facebook-oproep om mirabellen te komen kopen.
4: Deze week echt helemaal plat gebeld, gemaild, berichten. Ja, heel veel particulieren die zeggen van, weet je, kom me helpen, we komen plukken, we willen hier wat aanvolen. Dus dat is sowieso goed. En we hopen natuurlijk ook op een fabriek die wat groter volume. Dus er wordt ook wel aan gewerkt. Nou, detailhandel, supermarkten of handelsbedrijven die zeggen, ik zou een paar pallets willen afnemen.
9: Goed, echt. Komen weer. Ja. Al jaren komen weer hier.
10: Want in echt is geen mirabel te krijgen?
9: Nergens. In geen groentezaak, in geen boerderijwinkel, nergens.
8: En dus lijken de meeste mirabellen nu een bestemming te krijgen. Alleen dan op een andere manier. En dat vindt de 14-jarige dochter des huizes niet erg.
2: Zo kunnen we meer plukdagen houden en ik vind dit alleen maar gezellig. Ik vind het alleen maar leuk om te doen. Dus voor mij is het niet zo'n heel groot probleem.
8: En ook Jens vindt het betalen van de pruimen reuze interessant.

0: Van maandag tot en met donderdag op Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas. Tussen 6 en 7 uur het nieuws van de dag in De Dag van Hier. Met nieuws, reportages, interviews en muziek. Van maandag tot en met donderdag om 6 uur.
1: Ja, we staan nu stil bij zichtbare, maar ook onzichtbare littekens die in een expositie getoond worden. Die expositie heet Geraakt, maar niet gebroken. En die is van fotograaf Nicole Smit. In de Artpoint in Panningen zijn portretten te zien van vrouwen die openhartig vertellen over ingrijpende gebeurtenissen in hun leven. En met die tentoonstelling wil Smit laten zien dat ieder litteken, dat daarachter een verhaal schuil gaat, dat gezien en gehoord mag worden.
2: Geraakt, maar niet gebroken. In de Artpoint in Panningen zijn portretten van vrouwen te zien met zichtbare en onzichtbare littekens. Verhalen die volgens fotograaf Nicole uit Panningen gezien en gehoord mogen worden.
3: Dat is eigenlijk een project waar ik eigenlijk al jaren mee rondliep. Omdat ik zelf vroeger heel veel gepest ben geworden. En helaas heb ik al heel vroeg afscheid moeten nemen van mijn vader. Ik was toen 22 jaar. En ik dacht eigenlijk bij mezelf van, er zijn natuurlijk wel meerdere vrouwen die ook littekens hebben. En toen ben ik, toch heb ik toch de stoute schoenen aangetrokken en heb gewoon een oproep geplaatst op Facebook. Met de poging om te kijken van, wie reageert er eigenlijk op dit project? En ik kreeg zo ontzettend veel leuke reacties erop met allemaal vrouwen die hun verhalen wilden delen. En daar is dit eigenlijk uit voortgekomen.
2: Op een oproep kreeg Nicole veel reacties. Allemaal vrouwen met andere littekens. Van ziektes, gezondheidsproblemen tot mishandeling.
3: Vooral de vrouw die ook in een destructieve relatie heeft gezeten. Haar verhaal heeft me enorm geraakt. Gewoon ook om te horen hoe ze de kracht heeft gehaald om uit de situatie te komen. En ik vind het ook heel bijzonder dat ze haar verhaal wil delen. Om ook andere vrouwen hiermee te helpen om de kracht uit te halen. Ook te weten dat ze niet alleen zijn.
2: En die vrouw is Melissa, die jarenlang te maken kreeg met huiselijk geweld.
4: Ik ben zowel geestelijk als fysiek mishandeld geweest. Ook dat in 2018 dat ik zelfs in het ziekenhuis heb gelegen met een dubbele oogkasbreuk. Dat ik gewoon 70% van mijn linkeroog de zicht kwijt ben geweest. En dat is gewoon heel heftig. Dus op een gegeven moment dan zit jij in een wereld waarin je eigenlijk weet dat het niet goed is. Maar je wordt zo gemanipuleerd omdat je er toch in blijft. En je weet eigenlijk niet meer hoe je eruit komt. En ik zat dan ook nog eens met kinderen in mijn leven, zeg maar. Zowel van mijn ex-partner als van mij. En zijn dochtertje was heel erg gehecht aan mij. Dus op een gegeven moment, hij gebruikte dat tegen mij. En dan weet je niet meer hoe je eruit moet komen. En heel vaak dan hoor je mensen van, ja, maar je wordt zo mishandeld. Dan ben je er toch klaar mee? Je zegt dan toch makkelijk van hier, tot hier en niet verder. Maar als jij erin zit, dan kun jij er niet meer uitkomen. Want jij wordt zo geestelijk gewoon gemanipuleerd, dat je er niet meer uit kunt komen. Je ziet geen uitweg.
2: Het leidde uiteindelijk tot een zelfmoordpoging. Een zwarte bladzijde uit haar leven. Toch kwam ze er weer bovenop.
4: En uiteindelijk met de kracht van mijn ouders en de hulpinstanties, maar ook de energie die ik kreeg van mijn zoontje. En daarna leerde ik mijn man ook kennen in die periode, die mij ook heel veel kracht gaf. Ik probeerde hem weg te duwen, maar hij bleef. En samen met hun allemaal heb ik uiteindelijk me kunnen weer herpakken, weer sterker kunnen worden en weer kunnen genieten van het leven stap bij stap. En dat heeft me nou gemaakt tot wie ik ben.
2: Met deze foto als resultaat. Voor Nicole een bijzonder proces. Voor haar de taak om de verhalen in een foto te vangen.
3: Ik denk dat ik ben zelf wel een hele sterke vrouw. Ik kan veel hebben. Ik denk ook wel dat door het de foto's daarna selecteren, bewerken. Je bent ook echt helemaal bij het begin, zeg maar, van het verhaal aanwezig. Je krijgt eerst het verhaal doorgestuurd. Daarna ontmoet je de persoon. Ik heb dat allemaal thuis in mijn eigen tuin, waar mijn prachtige tuinkamer. Daar heb ik de foto's gemaakt. En ik denk ook wel dat daardoor dat ik toch op het verhaal heb kunnen verwerken. En natuurlijk, als je de foto's op het grote scherm dan bij mij ziet... ja, natuurlijk moest ik wel eens een keer een traantje laten... of dat echt het kippenvel mij heel hoog stond. Maar ja, dus ik denk dat dat voor mij de manier is geweest om het dan toch te verwerken.
2: De expositie is de komende maanden te zien in de Yardpoint in Panningen... waar ook nu weer meerdere kunstenaars hun werken laten zien. Nicole is er zelf op 22 augustus en 26 september. En ook Melissa komt binnenkort langs.
4: Nou, die foto is voor mij eigenlijk mijn levensles. Het is echt vanaf boven tot aan mijn enkel. Dus de chaotische leven wat ik heb gehad met alles wat ik heb meegemaakt. En ook dat ik niet gebroken kan worden. Daarom moet de tekst What doesn't kill me makes me stronger. Want dat is wel wat er gebeurd is. Het heeft me niet gebroken, maar het heeft me wel krachtiger gemaakt. Want ik ben er nog. En dat is eigenlijk het hele verhaal in mijn situatie. Dat je uiteindelijk, als je de kracht eruit haalt... en er naartoe werkt met alle positiviteit wat er nog is... al is het maar heel klein, dat je er wel kunt komen. En dat je niet gebroken zult worden als jij het niet toelaat.

0: Dit is het nieuws van de dag van hier, van deze dinsdag 4 augustus. Een auto is gistermiddag op de Broekhuizerweg in Lottum over de kop geslagen. De bestuurster bleef gelukkig ongedeerd. Het ongeluk gebeurde rond 2:50 's middags. De bestuurster verloor de macht over het stuur waarna de auto van de weg raakte. Het voertuig schoot de weg over, ging langs het fietspad aan de overkant en belandde uiteindelijk ondersteboven in een droge sloot. De vrouw kan zelf uit de auto komen. Ambulancepersoneel heeft daar voor de zekerheid nagekeken, maar ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De auto zelf raakte flink beschadigd en is door een bergingsbedrijf afgevoerd. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Op de Hoogstraat in Beringen heeft vannacht in de nacht van maandag op dinsdag een conflict plaatsgevonden. En daarbij is één persoon aangehouden. Dat was voor het veroorzaken van nachtrumoer. De politie kreeg om ongeveer 2:50 s'nachts een melding en ging met meerdere agenten ter plaatse. Volgens de politie werd in eerste instantie geprobeerd de situatie te sussen door te bemiddelen. Ondanks herhaalde waarschuwingen bleef één van de betrokkenen midden in de nacht luid schreeuwen. Daarop besloot de agent de persoon aan te houden. Bij het incident raakte niemand gewond. De conceptkandidatenlijst van de SP Limburg van de provinciale statenverkiezingen voor volgend jaar is bekendgemaakt. De uit Horst afkomstige Paul Geurt staat daarbij op plek 5. Hij wordt gevolgd door Sonja van Giersbergen uit Horst. Zij staat op plek 15. Wilma Curvers uit Hegelsom, plek 37. En Julie Lutterberg uit Hegelsom met plek 39. Deze vertegenwoordigers uit Horst aan de Maas worden aangevoerd door medeoprichter en voorzitter van de SP Horst aan de Maas, Paul Geurts. Geurts is geen onbekende in de Provinciale Staten. Hij bekleerde eerder al een zetel van 1994 tot 1996. Op dit moment dient Geurts als burgerraadslid namens de SP in de gemeenteraad. De Heerlense Cynthia Smeets is tot lijsttrekker benoemd. Dat is een primeur. Nog nooit eerder stond een vrouw aan de top van de SP-lijst voor de Provinciale Statenverkiezingen. Smeets is sinds 2016 lid van de SP, dient sinds 2023 als statenlid en heeft een achtergrond in sociale innovatie. De huidige conceptlijst is door de kandidatencommissie van de SP Limburg vastgesteld. In de komende periode wordt deze lijst aan de leden van de SP Limburg voorgelegd en zij stellen uiteindelijk dan ook de definitieve kandidatenlijst vast. Op 17 maart volgend jaar vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats in Nederland. In Limburg zijn er 47 zetels te verdelen. En op dit moment is de BBB de grootste partij in Limburg met 7 zetels. Gevolgd door de PVV met 6. Verder ook nog de VVD en de CDA, beide met 5 zetels. En de SP moet het met 3 zetels doen. De Provinciale Staten zijn verantwoordelijk voor het controleren van de macht in de provincie. Zodien kan hun rol vergeleken worden met de Tweede Kamer op landelijk niveau. Naast het controleren van de provinciale macht kiezen de leden van de Provinciale Staten ook de Eerste Kamer. In december 2025 veranderde de manier waarop er afval wordt ingezameld in Bezel. Veel inwoners vonden dat spannend. Dat is logisch, want het is een grote verandering. Nu, een half jaar later, zien ze dat de inzet echt resultaat heeft. De hoeveelheid restafval is met 34% gedaald en ze verzamelen schoner PMD in. Dat is een mooie stap vooruit en dus ook een groot compliment voor alle inwoners. In de periode van januari tot en met mei 2026 is het restafval met 34% gedaald ten opzichte van januari tot en met mei 2025. In de eerste 5 maanden van het jaar is er dus ruim een derde minder restafval aan de straat gezet. En dat is goed vergeleken met de eerste maanden van 2025. Sinds PMD aan huis wordt opgehaald in Bezel, zien ze dat het PMD-afval veel schoner is. Schoner betekent daarbij dat het opgehaalde afval in de PMD-zakken bijna alleen maar echt PMD-afval is. Uit samenstellingsonderzoeken blijkt dat het PMD tot nu toe gemiddeld 93,5% schoon is. En dat is een resultaat waar de mensen trots op zijn. Ze zien ook dat de PMD-zakken meestal netjes blijven liggen, doordat inwoners meerdere PMD-zakken aan elkaar knopen. Daardoor waaien ze niet weg. En dat helpt ook om de straat netjes te houden. Bij enkele verzamelplekken zien ze dat de PMD-zakken die zijn blijven staan, omdat er materialen in zitten die niet in het PMD-afval horen. Het gaat er niet om kleine foutjes, maar om zakken met afval dat duidelijk niet bij het PMD-afval thuis hoort. RD Maasland kan die zakken daarom niet meenemen. En op deze zakken komt een rode sticker, zodat duidelijk is waarom ze blijven staan. Het is daarna de bedoeling dat je de zak zelf weer mee naar binnen neemt, het verkeerde afval eruit haalt en de zak bij de volgende ophalronde opnieuw aan de straat legt. Zo blijft de verzamelplek een nette plek en blijft de buurt netjes. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen afval, zeker als het ook fout wordt ingeleverd. Leg PMD-zakken op de avond voor de ophaaldag pas na 8 uur aan de straat. Of doe dit op de ophaaldag zelfs voor 6 uur 's morgens. Zo liggen de zakken zo kort mogelijk op straat en op de stoep. En op die manier hebben er zo min mogelijk inwoners last van de zakken op de stoep. En hoeven ze niet langer dan nodig tegen de zakken aan te kijken. Nou, dat zijn mooie resultaten. En daarbij zien ze ook een heel groot verschil in de afvalinzameling van 2025 versus 2026. Nou, voor die mooie plaatjes ga even naar de site van bezel.nl. Daar kunt u de nieuws zien en dan kunt u zien hoe goed het is gegaan met het ophalen van PMD. De organisatie van de Ossenfeesten in Maasbree kijkt terug op een geslaagde editie. Het zonnige weer, de vernieuwde opzet en een gevarieerd programma zorgden het hele weekend lang voor veel bezoekers en een gezellige sfeer op het feestterrein. En na de succesvolle introductie van deze nieuwe formule vorig jaar koos fanfare Sint-Aldegondes er ook dit jaar weer voor om vast te houden aan het vernieuwde concept. De grote overkapping verving opnieuw de traditionele feesttent, terwijl bezoekers konden genieten van een uitgebreid muziekprogramma. Verder was er een fietstocht, een grote smaakmarkt en de traditionele Ossenzondag. Ook het culinaire aanbod viel in de smaak. Op zondag werd opnieuw os geserveerd, verwerkt in verschillende gerechten die werden bereid door leden van Cuisine Culinaire Noord-Limburg, ook gevestigd in Maasbree natuurlijk. Muzikaal begon het weekend op vrijdag met Nederpop van Strak Plan en een tribute aan Golden Earring door de neven van Ed. In de Schermbar zorgden de lokale DJ's voor de sfeer en op zaterdagavond trokken de Hillbilly Moonshiners het publiek met hun energieke bluegrass versies van bekende klassiekers naar binnen toe. Daarna was er het DJ-duo Trammeland en toen was de avond compleet. Op zondag sloten From USA en Mensenkinder de Ossenfeesten ook feestelijk af. De organisatie spreekt van een zeer geslaagde editie. Het was een zonnig weekende met veel gezelligheid. Alles is goed verlopen. Daarmee lijkt de vernieuwde opzet, die vorig jaar al op veel waardering van bezoekers kon rekenen, opnieuw een schot in de roos. In het kader van de Wereld Suïcide Preventieweek wordt op donderdag 10 september de wandeling Walk into the Light georganiseerd in Bezel. De ongeveer 5 kilometer lange ochtendwandeling start om 6 uur 's ochtends aan de Keulseweg in Reuver en eindigt met een gezamenlijk ontbijt bij het Grescollege. De wandeling biedt deelnemers de mogelijkheid om stil te staan bij de impact van suïcidaliteit en het belang van aandacht voor elkaar. Volgens de organisatie is iedereen welkom of je nu wilt praten, luisteren of juist in stilte wilt meelopen. Deelname aan de wandeling is gratis, maar vooraf aanmelden is wel verplicht. Naast de wandeling organiseren Synthese en Marquisa op woensdag 9 september een stoepkrijtactie op het Kerkplein in Offenbeek. Met hoopvolle woorden, positieve boodschappen en gedichten willen de organisaties aandacht vragen voor mentale gezondheid en laten zien dat een klein gebaar een groot verschil kan maken. De Wereld Suïcide Preventieweek vindt plaats van 7 tot en met 13 september... In het kader van de Wereld Suïcide Preventieweek wordt op donderdag 10 september de wandeling Walk into the Light georganiseerd in Bezel. De wandeling biedt de deelnemers de mogelijkheid om stil te staan bij de impact van suïcidaliteit en het belang van aandacht voor elkaar. Aan de Dorpstraat 34A in Maasbree opent binnenkort Equisanto. Een nieuwe winkel voor paarden, ruiter en outdoor liefhebbers. Het pand dat jarenlang bekend was als Café Drieneke krijgt daarmee opnieuw een bestemming. Na het vertrek van het café werd het pand nog enige tijd gebruikt als knipcafé. En nadat ook die zaak de deuren sloot, stond het pand jarenlang leeg. Met de komst van Equisanto krijgt het karakteristieke pand in het dorpscentrum weer een nieuwe invulling. De winkel gaat een assortiment voeren met onder meer dagelijkse paardenbenodigdheden, ruiterkleding, supplementen en verzorgingsproducten. Daarnaast komt er ook casual kleding, outdoor artikelen, cadeaus en diverse lifestyle producten in de schappen te liggen. De voorbereidingen voor de opening zijn inmiddels gestart. Een openingsdatum is nog niet bekendgemaakt. Afgelopen zondag was de kasteelruïne in Horst weer even bewoond. Een groepje vrijwilligers bracht de middeleeuwen voor een dag terug naar het kasteel en nam de bezoekers daarin mee. Theo Huiberts is bestuurslid van het kasteelhuis Ter Horst en zorgt er samen met zijn groep vrijwilligers voor, doordat het jaar heen verschillende activiteiten op die plekken te beleven zijn. Nou, straks nog meer aandacht voor dit onderwerp in een korte bijdrage van onze mensen die erbij aanwezig waren. De wieleromgeving in de Heringerberg in Venlo vormen zondag het toneel voor verschillende internationale handbikewedstrijden. Wereldkampioen Chantal Hane uit Zevenum en Nederlands kampioen Thijs Hees uit Grubbevorst verschijnen naast handbikers uit verschillende werelddelen aan de start. De wedstrijd wordt georganiseerd door de wieler- en skateomgeving Venlo en start om 10 uur s'morgens. En zowel Hane als Hees zullen in hun eigen klasse starten. Hees zal daarnaast ook deelnemen aan de teamrelay onderdelen. De teamrelay estafettewedstrijden starten om 11:30. Eerder dit jaar sleepte Hane en ook Heese samen een zilveren medaille in de wacht op dit onderdeel op het EK in Italië. Heese zal het zondag echter moeten stellen zonder zijn compagnon uit Zevenum. Hanens plek wordt ingenomen door haar teamgenoot Peggy Koemaat. Van vrijdag 7 tot en met maandag 10 augustus is het weer kermis in Grashoek. Hij zal vrijdag geopend worden om 4 uur 's middags door de wethouder. Na de opening zullen de attracties daar 15 minuten gratis draaien. Op een zaterdag is er om 4 uur een schiettoernooi gepland voor de jeugd tot en met 18 jaar. En om 8 uur 's avonds is het schiettoernooi juist voor de volwassenen. Maandag om 10 augustus is er een meet and greet met Winnie de Pooh en Tijgertje voor de kleinste. Er zijn ook klittertattoos. En om 6 uur 's avonds is de prijsuitreiking van de kleurwedstrijd die daarbij georganiseerd is. Er staan diverse attracties op de kermis in Grashoek. Denk daarbij natuurlijk aan de traditionele draaimolen, maar ook de schietkraam, de Lucky Cranes en boksbal. Suikerspin natuurlijk en ook nog bungee trampolines kunt u daar onder andere vinden.
1: Het weer in Peel en Maas.
0: Ja, in hoeverre snakken we allemaal na een beetje regen? Of zeggen we van nou, is eigenlijk fantastisch weer. Je kunt gewoon thuis vakantie vieren, dat is ook natuurlijk zo. Een beetje regen komt er wel voorbij. Of dat voldoende zal zijn voor de branden te blussen in de buurt van Oostrum, dat weet ik niet zeker. Maar laten ze daar wellicht ook wat geluk mee hebben dat daar misschien een behoorlijke plans uitkomt. Eerst vannacht, dan kan er nog wat regen vallen. Maar het blijft vooral, dat gaat u merken, een hele warme nacht. Het koelt maar af tot 20 graden. Morgen vroeg om 6 uur, 5 uur is het nog steeds 20 graden, dus in die zin is dat een nacht die een beetje plakkerig gaat worden. Morgen kunt u nog steeds lichte regen verwachten. De temperatuur wordt iets lager met 29 graden, maar nog steeds warm 's nachts. Donderdag en vrijdag zijn bewolkte dagen waarbij de temperatuur geleidelijk doordaalt naar zo'n 26 graden. En de nachttemperatuur, dat is misschien nog wat fijnste, gaat flink dalen naar zo'n 13 en 10 graden. Zaterdag en zondag en maandag staan voor nu weer zomers in de boeken. Want daar staat voor zaterdag 31, zondag 36 en maandag 36 graden. Met de nachttemperatuur die dan ook wel langzaam op gaan lopen naar de 17 en de 19 graden. Dus voorlopig blijft het nog eigenlijk heel mooi weer hier bij ons. Straks nog meer nieuws in deze dag van hier, van dinsdag 4 augustus. Eerst tijd voor de nieuwste van de Rolling Stones. Die hebben ze wel gejat van Amy Winehouse.

0: Een hart voor hier in de dag van hier in deze uitzending van dinsdag 4 augustus. En we staan stil bij het feit dat kasteel Huisterhorst het afgelopen weekende weer voor één dag werd bewoond. Natuurlijk gingen we een kijkje nemen.
1: In Horst gaat de kasteelruïne deze zomer weer even terug in de tijd. Op elke eerste zondag van de maand komt Huisterhorst tot leven. En zondag konden bezoekers kennis maken met ridders, keukenmeiden en andere bewoners uit vervlogen tijden en leek het kasteel weer even bewoond voor een dag.
2: Nou, eigenlijk door het ganse jaar zien hier wel activiteiten. Wat het kasteel zelf doet, zien moorddiners. Je kunt op onze site kijken, moorddiner, kasteel Huisterhorst. Razend interessant en hier leuk om te spelen. Speelt zich af in de grote zaal door. Maximaal 30 personen, maar we zien bijna altijd uitverkocht. Het is keileuk. Als vrijwilligers spelen allemaal in middeleeuwse kledij. Speelt zich ook af in de middeleeuwen. En je krijgt eten en drinken tussendoor. En de bedoeling is, als je goed geluisterd hebt en goed gekeken, is dat je op het einde de moordenaar aan kunt wijzen. Nou, dan geven we rondleidingen. Dit jaar zien we er voor de eerste keer mee begonnen met, in samenwerking met Graaf ter Horst. Via Social Deal. In juni razend populair. Juli hebben we ook gedraaid. Wordt ietsjes minder. We gaan nu de 9e maand augustus in. En nou, via Social Deal rondleiding boeken. In samenwerking met Graaf ter Horst. Dat doen we ook. Nou, kasteel bewoond. Dat is vandaag.
3: Hoeveel vrijwilligers doen er vandaag mee?
2: Dan moet ik even schouwen. Ik denk een stuk of 7, 8.
4: Vandaag vertel ik de mensen over het ontstaan van het kasteel, de hele bouwgeschiedenis, zeg maar, en over de bewoners die hier allemaal gewoond hebben.
3: Dan heb je toch wel een paar uren nodig, of niet?
4: Nou, dat ligt eraan hoe belangstellend dat ze zien, hè, en hoeveel vragen dat we kregen. Maar,
3: Het kasteel heeft natuurlijk een enorme geschiedenis en heel veel bewoners.
4: Heel veel bewoners. Vanaf 1326 hè, kennen we ze al, omdat ze toen al in de leenboeken van de hertog ingeschreven stonden. Dus daar kunnen we een heel verhaal over vertellen, ja.
1: Het kasteel kent ook een collectie van schilderijen waarover kunsthistoricus Yvonne Hermans zondag uitleg gaf.
3: En wie heeft die schilderijen vroeger verzameld?
5: Willem Vincent van Wittenhorst heeft de schilderijen verzameld. Het is een baron. Hij kwam van Utrecht samen met zijn echtgenote Wilhelmine van Bronckhorst naar kasteel Horst. En heeft de middeleeuwse burcht, als je het zo mag noemen, verbouwd tot een Hollands renaissance kasteel.
3: Dus als ik het goed begrijp, is het eigenlijk een semi-horstenaar.
5: Het is een horstenaar, ja. Hij was ambtman van het land van Kessel. En in Utrecht was hij een heel gerenommeerd kunstmecenas. Hij verzamelde kunst. Hij ging bij schilders op bezoek in het atelier en kocht daar werk. Onder andere van Utrechtse landschapsschilders, waarvan je hier dus ook een voorbeeld ziet. Bijvoorbeeld die kalkoen met op de achtergrond een boerderij en een landschap van Herman Saftleven. Dat is bijvoorbeeld een Italianisant.
3: De groep, die vrijwilligers, zien dat allemaal vaste vrijwilligers? Of zien dat mensen die bij een toneelclub spelen? Of zien het mensen die zeggen, nou, we vinden het gewoon leuk om te doen?
2: Dat laatste. We hebben ook een aantal vrijwilligers, maar die spelen bij het Moordenier. Die zitten ook bij een toneelclub. Maar de meeste mensen zien gewoon, die hebben bijvoorbeeld zelf het Moordenier ooit gespeeld. En na afloop zeggen we ook altijd, goh, mensen die geïnteresseerd zijn, die dat leuk vinden, melden we aan. En daar hebben we een aantal nieuwe vrijwilligers door gekregen, die spelen nou ook mee.
6: Wat is speciaal voor goud? Nee, het is misschien...

En zo vlak voor de klok van 7 uur nog wat nieuws uit van deze dag van hier, van deze dinsdag 4 augustus. Het gaat onder andere over de taalschool in Pelemaas, die verhuist voor het komend schooljaar naar een nieuwe locatie in Panningen. De gemeente wil daarvoor een huurovereenkomst aangaan voor het pand van Hoera Kindercentra aan de Julianastraat in Panningen. Dit staat ook bekend als de locatie aan de Ruistraat. De verhuizing brengt naar verwachting circa 120.000 euro aan extra huisvestingskosten met zich mee. De taalschool verzorgt onderwijs aan anderstalige kinderen. Aanleiding voor de verhuizing is de verlenging van de noodopvang voor asielzoekers in Maasbree. Daardoor wordt ook de samenwerking met Prisma Scholengroep voor het onderwijs aan anderstalige kinderen voortgezet. In het schooljaar 2025-26 maakte de taalschool gebruik van gehuurde ruimte in gemeenschapshuis in Kapel in Panningen. Volgens de gemeente is die locatie niet geschikt voor of niet optimaal voor onderwijs. Zo was er onvoldoende ventilatie in de klaslokalen. Voortzetting van de huur is bovendien niet mogelijk, omdat een deel van de gebruikte ruimte na afloop van de huurovereenkomst aan een andere partij zijn verhuurd. Na de verlenging van de overeenkomst met het COA is gezocht naar een alternatieve locatie. En die werd dus gevonden aan de Julianastraat in Panningen. Het gebouw is momenteel nog in gebruik bij kinderopvangorganisatie Hoera, maar komt vanaf juli 2026 beschikbaar. De huurovereenkomst wordt in eerste instantie afgesloten voor 1 jaar. Daarna kan de huur met nog 1 jaar worden verlengd. De huur van de nieuwe locatie is duurder dan die van de ruimte aan in Kapel. Voor het schooljaar 2026-27 verwacht de gemeente daarom een aanvullende financiële last van ongeveer 120.000 euro. Een deel van die kosten wordt naar verwachting gedekt door een subsidie van het COA. De overige kosten worden verwerkt in de gemeentelijke begroting van 2027. De gemeente onderzocht ook of de taalschool tijdelijk kan worden ondergebracht in units bij een bestaande school in Pelemaas. En hoewel dit inhoudelijk een geschikt alternatief was, bleek plaatsing van de units binnen de beschikbare tijd niet haalbaar. Daarnaast zou het financiële verschil met het huren van de locatie aan de Julianastraat beperkt zijn. Daarom kiest de gemeente nu voor de nieuwe huurlocatie. Zo gaan we hard naar het einde van deze uitzending. De dag van hier, van deze dinsdag 4 augustus. Maar niet voordat we met z'n allen even hebben uitgewaaid op het strand van Zouterlanden.

Ja, vanuit de studio nog een koele zomeravond gewenst. Dit was de dag van hier, van deze dinsdag 4 augustus. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.

0: Rusland heeft in de Oekraïnse stad Gerson gericht een marktverkoper aangevallen, stelt president Zelensky. Op beelden van de aanval is te zien dat een man wordt achtervolgd door een drone en probeert dit toestel te ontwijken, maar uiteindelijk wordt de drone naast hem tot ontploffing gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. Het Russische leger valt regelmatig civiele infrastructuur en burgerdoelen aan in Gerson en andere Oekraïnse steden. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materiaal, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. En dat moet snel gebeuren, zegt hij.
1: Nou, de toekomst is eigenlijk gisteren. Hè. Dat ziet u zowel in Noord-Limburg, maar dat hebben we de afgelopen maanden natuurlijk ook gezien. Toen de branden waren in zowel in Oorschot als op de Veluwe. De risico op natuurbranden is gigantisch gegroeid. Dat vereist extra inzet en dat vereist ook extra middelen om dat voor elkaar te krijgen.
0: In Venray is zo'n 100 hectare natuur verwoest. Het vuur is nog niet onder controle. En ook in Brabant woedt een brand in de buurt van Valkenswaard. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. De 4e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Marlene Reusser. De renster uit Zwitserland was het snelst op de individuele tijdrit. Door de overwinning neemt ze de gele trui over van de Noorse Sigrid Hogset. En dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon, dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. De situatie rond de natuurbrand bij Venray blijft kritiek. De rook waait richting noorden en is tot ver buiten Limburg te ruiken. Woordvoerder Erik Thijssen van de brandweer legt uit waarom de bestrijding zo lastig is.
1: Het gebied is moeilijk toegankelijk. Dat zorgt ervoor dat onze voertuigen ook niet echt tot in de kern van het bosgebied door kunnen dringen, maar echt aan de randen om daar uitbreiding verder te voorkomen. Maar in het bosgebied zelf kunnen we heel moeilijk die uitbreiding tegengaan.
0: Het is op dit moment vooral afwachten wat het weer gaat doen. De wind wakkert het vuur aan, maar er wordt ook onweer verwacht. Door de toenemende wind is opgeschaald naar alarmfase grip 3. Dat betekent dat ook de burgemeester wordt ingeschakeld om eventuele maatregelen te nemen. Burgemeester Michiel Uitenhaag van Venray zegt dat het blussen nog lang gaat duren.
2: De pelotons die vannacht zijn bezig geweest zijn zo even afgelost. Dat is ook de reden dat ik hier even ook bij sta. En ze gaan nog even flink door met blussen. De verwachting is dat dat nog wel even 24 uur ook gaat duren. Het gebied heeft zich uitgebreid. Op een aantal plekken wordt nu door de brandweer en ondersteund door Defensie met de Chinooks wordt met man en macht het vuur bestreden.
0: Rond de brand is een ruim gebied afgezet om de hulpdiensten alle ruimte te geven. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt een mogelijk explosief bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunssum. Het onderzoek richt zich met name op een rode bestelbus die net buiten het terrein geparkeerd staat. De melding over een verdachte situatie kwam rond 9:30 vanochtend binnen. De politie kwam meteen in actie. Na het eerste onderzoek van een explosievenverkenner werd de EOD ingeschakeld. De weg richting Hoofdpoort is afgezet. Een sportschool in Echt discrimineert door AZC-bewoners lidmaatschappen te weigeren. Dat staat gelijk aan onderscheid maken op basis van ras en nationaliteit, oordeelde het College voor de Rechten van de Mens. Na incidenten in 2022 en 2023, waarbij jongeren uit Echt en bewoners van het asielzoekerscentrum betrokken waren, voerde de sportschool een ledenstop in voor bewoners van zijn AZC. Alleen voor die laatste kwam er een ledenstop in. Mensen uit Echt mochten gewoon lid blijven worden. De oordelen van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet juridisch bindend. Het zegt dat in ruim 80% van de gevallen waarin het discriminatie vaststelt, er desondanks maatregelen volgen. En de brandstofprijzen in België dalen morgen flink. De maximumprijs voor een liter euro 95 gaat met 9 cent omlaag. Diesel wordt 8 cent goedkoper. Daarmee loopt het verschil tussen een liter benzine in Nederland en België op tot meer dan 70 cent. De brandstofprijzen zijn al maanden hoog vanwege de oorlog die de VS en Israël begonnen tegen Iran. Wisselende berichten van president Trump over het verloop van die oorlog zorgen bovendien voor prijsschommelingen.
3: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is vanmiddag niet verder uitgebreid. Vanwege de hitte en wind werd daarvoor gevreesd. Op sommige plekken laait het vuur nog wel op, dus blussen blijft nodig, zegt de brandweer.
1: Het gebied is gelukkig niet groter geworden. We hebben de brand nu binnen de stoplijnen. Dus dat betekent dat we hem onder controle hebben binnen de lijnen die we daarvoor bedacht hebben. Het vuur laat nog wel wat op, maar we zullen natuurlijk nog bluswerkzaamheden moeten verrichten.
0: Vanmiddag werd in Venray een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand is. Dat betekent onder meer dat mensen daar niet in mogen. In de Oekraïnse stad Gerson is een marktverkoper aangevallen met een drone. Volgens president Zelensky ging het om een gerichte aanval van het Russische leger. Op beelden is te zien dat de man werd achtervolgd door een drone die vervolgens naast hem tot ontploffing werd gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. In Oostenrijk is een temperatuurrecord gemeten. In de hoofdstad Wenen werd het vanmiddag 41 graden. Het land kampt met droogte. Lokale overheden komen daarom met maatregelen, vertelt correspondent Gimbal Duk.
2: Zo is het in de omgeving van Klagenfurt verboden om je auto te wassen. En mag ook het gazon niet meer gesproeid worden. Terwijl bijvoorbeeld andere gemeenten ervoor kiezen dat het vullen van een zwembad voortaan gemeld moet worden bij de autoriteiten.
0: Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van Oostenrijk code rood. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. De situatie rond de natuurbrand bij Venray blijft kritiek. De rook waait richting noorden en is tot ver buiten Limburg te ruiken. Woordvoerder Erik Thijssen van de brandweer legt uit waarom de bestrijding zo lastig is.
1: Het gebied is moeilijk toegankelijk. Dat zorgt ervoor dat onze voertuigen ook niet echt tot in de kern van het bosgebied door kunnen dringen, maar echt aan de randen om daar uitbreiding verder te voorkomen. Maar in het bosgebied zelf kunnen we heel moeilijk die uitbreiding tegengaan.
0: Het is op dit moment vooral afwachten wat het weer gaat doen. De wind wakkert het vuur aan, maar er wordt ook onweer verwacht. Door de toenemende wind is opgeschaald naar alarmfase grip 3. Dat betekent dat ook de burgemeester wordt ingeschakeld om eventuele maatregelen te nemen. Burgemeester Michiel Uitenhaag van Venray zegt dat het blussen nog lang gaat duren.
2: De pelotons die vannacht zijn bezig geweest zijn zo even afgelost. Dat is ook de reden dat ik hier even ook bij sta. En ze gaan nog even flink door met blussen. De verwachting is dat dat nog wel even 24 uur ook gaat duren. Het gebied heeft zich uitgebreid. Op een aantal plekken wordt nu door de brandweer en ondersteund door Defensie met de Chinooks wordt met man en macht het vuur bestreden.
0: Rond de brand is een ruim gebied afgezet om de hulpdiensten alle ruimte te geven. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt een mogelijk explosief bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunssum. Het onderzoek richt zich met name op een rode bestelbus die net buiten het terrein geparkeerd staat. De melding over een verdachte situatie kwam rond 9:30 vanochtend binnen. De politie kwam meteen in actie. Na het eerste onderzoek van een explosievenverkenner werd de EOD ingeschakeld. De weg richting Hoofdpoort is afgezet. Een sportschool in Echt discrimineert door AZC-bewoners lidmaatschappen te weigeren. Dat staat gelijk aan onderscheid maken op basis van ras en nationaliteit, oordeelde het College voor de Rechten van de Mens. Na incidenten in 2022 en 2023, waarbij jongeren uit Echt en bewoners van het asielzoekerscentrum betrokken waren, voerde de sportschool een ledenstop in voor bewoners van zijn AZC. Alleen voor die laatste kwam er een ledenstop in. Mensen uit Echt mochten gewoon lid blijven worden. De oordelen van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet juridisch bindend. Het zegt dat in ruim 80% van de gevallen waarin het discriminatie vaststelt, er desondanks maatregelen volgen. En de brandstofprijzen in België dalen morgen flink. De maximumprijs voor een liter euro 95 gaat met 9 cent omlaag. Diesel wordt 8 cent goedkoper. Daarmee loopt het verschil tussen een liter benzine in Nederland en België op tot meer dan 70 cent. De brandstofprijzen zijn al maanden hoog vanwege de oorlog die de VS en Israël begonnen tegen Iran. Wisselende berichten van president Trump over het verloop van die oorlog zorgen bovendien voor prijsschommelingen.
3: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Fenray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Verslaggever Annabelle Zandbergen ziet wat de brandweer in Fenray moet inzetten.
1: Er zijn hier veel teams geleend uit andere gebieden van Nederland. Nou, daar houden ze wel rekening mee, maar ja, ze maken zich ook zorgen. Want wat als er meer branden tegelijkertijd zijn? Dan wordt het natuurlijk steeds spannender.
0: Het vuur in Fenray is nog niet onder controle, maar ook niet verder uitgebreid. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt op 40 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Guatemala-stad. Twee dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel is een succes, zeggen faunabeheerders. De afgelopen jaren werden er extra veel ganzen afgeschoten en daarmee is schade aan de landbouw gehalveerd. De vogelbescherming zegt tegen Nieuwsuur te twijfelen aan die conclusies.
2: De resultaten laten zien dat de eerste twee jaar juist de schade enorm is toegenomen door ganzen. En alleen het laatste jaar zien we de voorlopige cijfers een kleine daling in de schade.
0: De vogelbescherming vindt het dus te vroeg om te zeggen dat het afschieten een succes is. Duizenden mensen hebben in Milaan afscheid genomen van het voetbalicoon Franco Baresi. Hij overleed vorige week en was 66 jaar. Baresi speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Hij zat onder andere in een team met Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard. Samen wonnen ze 3 keer de Europa Cup 1. Gullit, Van Basten en Clarence Seedorf waren vandaag ook bij de uitvaart van Baresi. Dan het weer vanuit het zuiden, bewolking en kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Soundtrack, het wekelijks programma van Omroep PNM met filmmuziek. Samenstelling, presentatie en techniek, Harry Lambeerts. Een hele goede avond en heel veel luisterplezier. Er is veel muziek uit The Creator van Hans Zimmer. En verder zijn er de gebruikelijke items, suite van de week, de onvergetelijke filmmelodie en klassieke muziek in de cinema. De boekverfilming komt uit 2020, want toen werd Jane Harper's thriller The Dry verfilmd met muziek van Peter Rayburn. Sinds kort is bij Netflix trouwens een andere mooie film te zien, de science fiction film The Creator. De film uit 2023 is voor de liefhebbers van het genre een must om naar te kijken. Vooral vanwege het adembenemende verhaal, de groteske Jane Harper's thriller The Dry verfilmd met muziek van Peter Rayburn. Sinds kort is bij Netflix trouwens een andere mooie film te zien, de science fiction film The Creator. De film uit 2023 is voor de liefhebbers van het genre een must om naar te kijken. Vooral vanwege het adembenemende verhaal, de groteske decors en de daarbij

Dat was Leprate uit The Creator. De film is geregisseerd en geschreven door de Brit Grouse Edwards en vertelt het verhaal hoe in 2070 een AI-aangestuurde robot met de naam Creator een kernbom boven L.A. heeft laten ontploffen. De hele stad is verwoest en meer dan 1 miljoen mensen zijn om het leven gekomen. De Amerikaanse geheime dienst vermoedt dat de dader uit het land Nieuw-Azië komt en stuurt een team om de creator uit te schakelen.

Weird All Began uit The Creator. En de score van The Creator werd gemaakt door Hans Zimmer. We kennen hem van vele science fiction films met, vooral bombastische muziek. En dan moet je denken bijvoorbeeld aan Interstellar en Inception. In The Creator is daar geen sprake van. Zimmer beperkt de score tot 12 composities die alles bij elkaar meer dan 40 minuten duren. En veel werk is ingetogen. Het contrast is vooral te horen in het laatste nummer van de soundtrack, True Love. Het start heel gevoelig in een team met synthesizers en een koor, om uiteindelijk af te sluiten met een grote, orchestrale eruptie. Hier komt True Love.

Ja, de bioscoop geeft deze muzikale, zeg maar, eruptie aan het einde van True Love een geweldig effect. Er is nog meer te vertellen over de soundtrack. Omdat een groot deel van het verhaal zich in het fictieve land Nieuw-Azië afspeelt, gebruikte Zimmer ook voor sommige scores Aziatische klanken en instrumenten. Luister nu maar eens naar de track A Place in the Sky.

A Place in the Sky met Aziatische klanken en instrumenten. En er zit ook nog een andere soort muziek in, de creator. Soms als zeg maar de actie en het geweld naar de achtergrond verdwijnt, dan is er plaats voor haast religieuze vrede en zelfs voor bezinning. Dat kan u horen, of kunt u horen in de track The Prayer.

Ik zei het al eerder, de CD met muziek uit The Creator is klein. Er staat alleen werk van Hans Zimmer op. Maar de film heeft veel meer te bieden. Zo zijn er enkele songs te horen van Deep Purple, bijvoorbeeld Child in Time en Fight of the Red. En enkele songs van de Indonesische band Golden Wing. De hit Everything in its Right Place uit 2000 van Radiohead duikt in de film meerdere malen op en speelt zelfs een rol bij het verhaal. Ik heb een compilatie van 6 minuten gemaakt, beginnend met Deep Purple.

Roger. Ja, ik wilde zeggen, dat was een kleine keuze uit de popmuziek van de film The Creator. Maar er zit veel meer in en daarom klassiek in de film.

Ja, en de klassiek in de film is te horen bij, of direct na True Love van Hans Zimmer, bij de aftiteling. Dan gaat dat nummer namelijk over in Claude Debussy's pianowerk Clair de Lune. Het was gespeeld door een Amerikaanse componist en pianist Eric van Hachigian. Volgens mij is die van Arameense afkomst. Ja, en we gaan luisteren naar zijn versie van Clair de Lune.

Ja, tot zover een klein stukje van Claire de Lune van Eric V. Hachiki al. En ik vind het wel prettig als in een film of op een cd een heleboel stijle muziek worden gebruikt. Als de producenten van de muziek voor een film zich niet in één hokje laten drukken. The Creator dus, een film die te zien is bij Netflix. En een vrij recente film is een film uit 2023. We gaan naar de suite van de week. De suite van de week die komt uit Our Blue World. En heeft muziek van Anne Rice.

Ja, in deze tijd van droogte wordt het opnieuw pijnlijk duidelijk dat water essentieel is voor ons leven op aarde. Regisseur Ruwan Meegen maakte de afgelopen jaren 2 documentaires over dit onderwerp. En dat gebeurde voor de Brave Blue World Foundation. En daaraan laat hij zien hoe wereldwijd wordt omgegaan met periodes van droogtes, maar ook overstromingen en watervervuiling. De tekst werd ingesproken door Liam Neeson en, ik zei het al, Anne Rice componeerde de bijpassende muziek. Alle 3, Robin Meegen, Liam Neeson en Anne Rice, komen uit Ierland. En ik laat u een compilatie horen van scores uit het tweede deel van Our Blue World, A Water Odyssey.

Tot zover de suite met muziek uit Our Blue World. Niet te verwarren met Our Blue Planet, want ook dat was een documentaire. Maar deze werd ingesproken door David Attenborough en Our Blue World door Liam Neeson. Ze zijn overigens beide te zien bij Netflix. We gaan naar de onvergetelijke filmmelodie.

Ja, en die onvergetelijke film, die komt vanavond van Ennio Morricone. We gaan daarvoor 50 jaar terug in de tijd, naar de jaren 70, toen hij de muziek schreef voor de film Novecento. Het thema daaruit werd echt een onvergetelijke melodie. En daarom spelen we hem in deze rubriek af. Het leuke eraan is dat het begint met een trompetsolo. Een intro met trompet van Morricone zelf. Dat was het instrument dat hij als jongetje van een jaar of 6, 7 al leerde bespelen. En dat dus zijn eerste stappen betekende in de muziek, in de muziekwereld. Ennio Morricone en Novecento.

met de Fokfanfare starten we het laatste item van vanavond, namelijk de boekverfilming. De Brits-Australische auteur Jane Harper schreef tot nu toe 6 misdaadromans die wereldwijd prima werden ontvangen, vooral de boeken die ze schreef rond de federale regisseur Aaron Falk. Het eerste boek in de reeks, The Dwy, De Droogte, werd in 2020 verfilmd door Australiër Robert Connolly, met muziek van de Brit Peter Rayburn. Komende donderdag is die te zien bij RTL 7. De Dwy was in vele landen de eerste film die na de lockdowns van de coronapandemie weer in de bioscoop kwam. Het werd een aangename verrassing en mooie muziek. We gaan daar een kleine indruk van krijgen in de eerste 2 tracks die heten End and Open en Bracelet.

De draai speelt zich af op het Australische platteland dat geteisterd wordt door droogte. Daar wordt in een boerendorp op een dag een gezin vermoord. Alleen een baby wordt gespaard. Regisseur Aaron Falk, een rol van Eric Bana, komt van Melbourne naar het dorp voor de begrafenis. De vader uit het vermoorde gezin was een jeugdvriend. Na 20 jaar zijn er nog mensen die hem zijn vertrek kwalijk nemen en roddels verspreiden. Hij zou als puber nauw betrokken zijn bij de dood van een tienermeisje en niet in staat zijn om deze nieuwe moorden op te lossen. De sfeer in het dorp wordt ronduit giftig en de spanning in de film stijgt met de minuut.

De moord op het gezin en uiteindelijk ook de moord op het meisje worden opgehelderd. De kracht van het boek, die helaas maar mondjesmaat in de film wordt getoond, is de sfeer in het dorp. Iedereen doet aardig tegen elkaar, maar onder dit laagje fatsoen schuilen hele andere mensen. Ze hebben wat te verbergen. En de armoede, de gevolgen van de droogte, hun verleden heeft hen diep beschadigd. Ze zijn rancuneus en vooral angstig voor alles wat onbekend is. En laten zich gemakkelijk ophitsen door fanaten. Aaron Falk dreigde een van hun slachtoffers te worden, tot hij de moordzaken oplost. We gaan luisteren naar de prachtige slotmuziek, die begint met een kleine song gezongen door het tienermeisje Ellen, die vermoord werd.

0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege meerdere mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werden gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht, meldt de kustwacht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. De blushelikopters van Defensie hebben gisteren en vandaag bijna 900.000 liter water laten neerkomen op de natuurbrand bij Venray. De Chinook-helikopters zijn geschikt voor bluswerk, zegt Defensie.
1: De Chinook-helikopter, of een helikopter die branden blust, die kan heel gericht water droppen, omdat hij een spotdrop kan doen. Dus op één specifieke locatie, waar de brandweer moeilijk bij kan, water kan droppen.
0: Nu het donker is, kunnen de helikopters niet meer worden ingezet. Het sproeiverbod dat morgen ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mogen hun waterbassins vanavond nog één keer vullen, maar daarna mag het geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten code rood. Er is nog geen zicht op verkoeling, zegt correspondent Gimbal Duk.
2: In ieder geval blijft het de komende tijd droog en ook nog warm. Zelfs het hitterecord van vandaag kan opnieuw verbroken gaan worden. Dus ja, die problemen zullen eerder verergeren dan afnemen.
0: Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt ook een bosbrand. Het weer, vanuit het zuiden bewolking met kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Highlights, het programma van Omroep PNM voor de liefhebbers van jazz, easy listening en big bands. Samenstelling, presentatie en techniek, Harry Lambeerts. En heel fijn dat u luistert. Dit is aflevering 23 van Jaargang 18. En we hebben vanavond heel veel muziek uit onze eigen provincie. En dat betekent dat er meerdere nummers tussen zitten die in een van de vele, de tientallen Limburgse dialecten worden gezongen. Het is al meteen geraakt met een openingsnummer. Het komt van de Maastrichtse groep Twee Bonheur BV en het heet de Limbabwe Blues.

Twee Bonheur BV, of moet ik zeggen twee Bonheur BV. Ik weet het niet, want in elke plaats in Limburg wordt dat twee keer anders uitgesproken. De Limbabwe Blues in elk geval. Het stond op hun gelijknamige album uit 1996. 10 jaar later bracht de Noord-Limburgse band Nedelottum hun album Tienhoed. 10 nummers in het Venlose dialect met een mooie cover van de Ierse traditional Ik kom naar Hoes. U zult de song direct herkennen.

0: Frans Volks, frontman van de vroegere band Nedoet Lottem en Ik Kom Naar Hoes. En het origineel heet natuurlijk niet Ik Kom Naar Hoes, maar het origineel is Danny Boy. Ze zijn niet de enige Limburgers en ze zijn niet de enige Limburgse band die wel eens een Ierse song covert. De meeste, misschien wel de bekendste, komt van Rowan Hazy uit Amerika. Het is november, maar het origineel komt ook uit Ierland en heet daar Raglan Road. Maar wij gaan Rowan Hazy draaien.
1: Het was 12 uur in Venlo, het wordt niet hem naar hoes te gaan. Toen iemand zei, hey, loop eens mee.

0: van Rowenijze. En rond dezelfde tijd dat Nedel Lottem en Rowenijze hun eerste nummers coverden, was er in het Venlose een band actief luisterend naar de naam One Paddy Is Enough. De naam verwees naar een frontzanger Paddy Langan, hier van geboorte. De band bracht twee cd's uit, waaronder Now We're Easy, dat als openingsnummer Will You Go Less You Go had. En dat kennen we ook wel als de Wild Mountain Time.
1: Oh, the summer time is coming.

Will You Go, Let You Go, Wild Mountain Time van Paddy Langan en One Paddy Is Enough. Langan was native teacher aan College de Ulster in Venlo. En ik kan me nog herinneren een culturele avond waar Paddy met zijn band optrad en een lange versie zong van de song The Dutchman. Mooi nummer dat een aardige kijk geeft van Ieren op Hollanders. De begeleiding was in handen van gitarist Cor Vaassen, pianist Bart Kokkermans was aanwezig en ook op accordeon was iemand horen, namelijk Heinz Strasser. Hier komt The Dutchman.

0: Paddy Langen en de Dutchman. En laat ik nog een keer de begeleiders noemen, want dat is fantastisch in dit nummer. De accordeon, die we hebben gespeeld, Heinz Treuser. En het geweldige pianospel was van Bart Kokkelmans. En verder hebben we dan nog gitarist Cor Fase. De geboren en getogen Maastrichtenaar René Innemé heeft een behoorlijke stempel gedrukt op de Limburgse lichte muziek. Hij was in de jaren 70 frontman van de legendarische band The Walkers en later van de Creedence Revival Band. En met die laatste groep trok hij rond de eeuwwisseling rond door Nederland en Duitsland. De Jungle Tour was dat en daar werd ook een CD van gemaakt.
1: I wanna know.

Ja, René Jenneme, en dat hij songs van Creedence Clearwater Revival graag vertolkte, kon hij net horen. De stem van Jenneme lijkt ook, vind ik, op die van John Fogerty, de frontman van de CCR-band. In 2001 bracht Jenneme het album Back to Be You, Tash, uit, met veel Amerikaanse traditionals en countrymuziek, zoals de Neil Young-song A Country Home.

0: U luistert naar Highlight. Terug in de tijd met ons wekelijks blok Big Bands.
1: Ja, Limburg kent geen grote big bands. Wel heeft het Europees Glam Metal Orkest, een van de drie officiële opvolgers van de band uit de jaren 40, jarenlang onder leiding gestaan van de Limburger Willy Salde. U hoort van een verzamelalbum, dat is uit 2007, It's Wonderful. En de zangeres is Roos Jonker. It's Wonderful.

Willie Schall en de Glenn Miller Orchestra. It's wonderful. In menige Noord-Limburgse plaats vormen leden van fanfares en harmonieën een eigen band. Heel bekend waren en zijn de Harmoniekapel uit Venlo en de kopperband Moerland uit Weert. Ik wil van elk een nummer spelen en begin met de 17 leden tellende Harmoniekapel. En die spelen een medley van Glenn Miller nummers en ze noemden dat de Glenn Miller Parade.

De Glam Metal Parade met de Venlose Harmoniekapel. En dan heeft hij nog van me de goed uit Weert, de Copperband Moorland. En die spelen een nummer dat heet Calorieën. En dat is een cover uit de film Flashdance.

De Copper Band Moorland. En we gaan verder met de Franse Slag. Niet figuurlijk, maar letterlijk. Het was namelijk in 2016 een album uitgebracht door Jacques Paul Joosten, Mirjam Alders en Frans Pollux. 13 Franse chansons in het Limburgs verteld door Jacques Paul. En ik laat u hun visie horen op Gérard Gérard Lenormand. Ballade des gens heureux heet het nummer. In het Frans, maar hier zingen ze samen de wereld klein.

Ja, dan ben ik Nijman, maar ik wil dat anders aankondigen. Twee van de grote zangers uit Zuid-Limburg, die ons zijn ontvallen, zijn Chef Diederen en Benny Nijman. Diederen zong eigenlijk alleen maar in het dialect en Nijman in het Nederlands. Chef Diederen, daar ga ik het de volgende week over hebben. De, zeg maar, de Limburgse Johnny Cash. Nu gaan we het hebben over Benny Nijman, want die maakte ook wel liedjes in zijn moedertaal, het Maastricht. En dan zong hij vooral vol weemoed over die geboortestreek. En dan zei hij altijd, het heimwee, dat neemt ze met.

0: alleen.
1: Ja, beste luisteraars, tot zover Highlight. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe aflevering van Highlights. En ik hoop dat we dan opnieuw een rendezvous hebben.

met het NOS-journaal. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan, dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. De veiligheidsregio's willen daarom dat het Rijk extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. De brandweer blust in Venray voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Eerder vandaag werd iets gevonden wat een niet ontploft projectiel kan zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen is de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer omgekomen. Reddingsdiensten werden opgeroepen vanwege 4 zwemmers die in de problemen waren gekomen. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. 2 dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer hier en daar bewolkt met een enkele bui. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 graden langs de kust tot 27 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Venray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbassins afgelopen avond nog één keer aanvullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege vier mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werd gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege 4 mensen die in de problemen waren gekomen in het water. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbazins afgelopen avond nog 1 keer vullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.

Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray waar de grote natuurbrand woedt geldt nog zeker vandaag de hele dag. Afgelopen dag kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Afgelopen avond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljoen. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink, van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en naar een vierde persoon wordt nog gezocht. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. Ook glastuinders in Delfland moeten zich houden aan het sproeiverbod. Ze hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende dag mogen tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen halen. Wie zich daar niet aan houdt, kan een boete krijgen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden.